0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie. Het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Fractievoorzitter Eus Hes van Pro Heemskerk is kritisch over het afgewezen plan om tijdens de feestweek geen alcohol te verkopen in supermarkten. Hij noemt het voorstel slecht onderbouwd en pleit voor een bredere aanpak met horeca, politie en beveiliging. Woensdagochtend luidde het eerste deuntje traditiegetrouw de feestweek in Heemskerk in. Bewoners van buurtcentrum Jansheren vierden samen met live muziek het begin van de jaarlijkse kermis. Ruim 60 mensen van Sint Agnes namen deel aan deze bijzondere start van de kermisweek. Automobilisten in Velsen-Zuid ondervinden flinke vertraging door werkzaamheden aan de verkeerslichten op de kruising Rijksweg-Parkweg. Tijdens de spits kan de reistijd oplopen tot 20 minuten. De hinder duurt tot half september met extra afsluitingen in het weekend van 12 en 13 september. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tandt de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquette, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de

0: Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Fractievoorzitter Eus Hes van Pro Heemskerk is kritisch over het afgewezen plan om tijdens de feestweek geen alcohol te verkopen in supermarkten. Hij noemt het voorstel slecht onderbouwd en pleit voor een bredere aanpak met horeca, politie en beveiliging. Woensdagochtend luidde het eerste deuntje traditiegetrouw de feestweek in Heemskerk in. Bewoners van buurtcentrum Jansheren vierden samen met live muziek het begin van de jaarlijkse kermis. Ruim 60 mensen van Sint Agnes namen deel aan deze bijzondere start van de kermisweek. Automobilisten in Velsen-Zuid ondervinden flinke vertraging door werkzaamheden aan de verkeerslichten op de kruising Rijksweg-Parkweg. Tijdens de spits kan de reistijd oplopen tot 20 minuten. De hinder duurt tot half september met extra afsluitingen in het weekend van 12 en 13 september. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tant de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquette, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag-en-darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Fractievoorzitter Eus Hes van Pro Heemskerk is kritisch over het afgewezen plan om tijdens de feestweek geen alcohol te verkopen in supermarkten. Hij noemt het voorstel slecht onderbouwd en pleit voor een bredere aanpak met horeca, politie en beveiliging. Woensdagochtend luidde het eerste deuntje traditiegetrouw de feestweek in Heemskerk in. Bewoners van buurtcentrum Jansheren vierden samen met live muziek het begin van de jaarlijkse kermis. Ruim 60 mensen van Sint Agnes namen deel aan deze bijzondere start van de kermisweek. Automobilisten in Velsen-Zuid ondervinden flinke vertraging door werkzaamheden aan de verkeerslichten op de kruising Rijksweg-Parkweg. Tijdens de spits kan de reistijd oplopen tot 20 minuten. De hinder duurt tot half september met extra afsluitingen in het weekend van 12 en 13 september. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tandt de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquette, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouwde. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Fractievoorzitter Eus Hes van Pro Heemskerk is kritisch over het afgewezen plan om tijdens de feestweek geen alcohol te verkopen in supermarkten. Hij noemt het voorstel slecht onderbouwd en pleit voor een bredere aanpak met horeca, politie en beveiliging. Woensdagochtend luidde het eerste deuntje traditiegetrouw de feestweek in Heemskerk in. Bewoners van buurtcentrum Jansheren vierden samen met live muziek het begin van de jaarlijkse kermis. Ruim 60 mensen van Sint Agnes namen deel aan deze bijzondere start van de kermisweek. Automobilisten in Velsen-Zuid ondervinden flinke vertraging door werkzaamheden aan de verkeerslichten op de kruising Rijksweg-Parkweg. Tijdens de spits kan de reistijd oplopen tot 20 minuten. De hinder duurt tot half september met extra afsluitingen in het weekend van 12 en 13 september. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tant de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquette, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Fractievoorzitter Eushes van Pro Heemskerk is kritisch over het afgewezen plan om tijdens de feestweek geen alcohol te verkopen in supermarkten. Hij noemt het voorstel slecht onderbouwd en pleit voor een bredere aanpak met horeca, politie en beveiliging. Woensdagochtend luidde het eerste deuntje traditiegetrouw de feestweek in Heemskerk in. Bewoners van buurtcentrum Jansheren vierden samen met live muziek het begin van de jaarlijkse kermis. Ruim 60 mensen van Sint Agnes namen deel aan deze bijzondere start van de kermisweek. Automobilisten in Velsen-Zuid ondervinden flinke vertraging door werkzaamheden aan de verkeerslichten op de kruising Rijksweg-Parkweg. Tijdens de spits kan de reistijd oplopen tot 20 minuten. De hinder duurt tot half september met extra afsluitingen in het weekend van 12 en 13 september. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tant de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Market, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
5: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
4: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Chojnski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
6: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3-6 voor Botik van de Zandschulpen.
4: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vanavond liepen 12 paarden op de A9 tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost, waardoor automobilisten hard moesten remmen. Rijkswaterstaat en politie vingen de dieren. Rond 9 uur 's avonds was de weg weer vrij. Er gebeurden geen ongelukken. Bijna 9 op de 10 mensen laten geld uit toeslagen en subsidies liggen, zegt Edwin Bouwman van Geldfit. In Beverwijk staat hij met een roze camper om mensen te helpen. Veel mensen vinden het aanvragen complex of schamen zich, terwijl ze recht hebben op honderden euro per maand. Woensdagochtend luidde het eerste deuntje traditiegetrouw de feestweek in Heemskerk in. Bewoners van buurtcentrum Jansheren vierden samen met live muziek het begin van de jaarlijkse kermis. Ruim 60 mensen van Sint Agnes namen deel aan deze bijzondere start van de kermisweek.
2: Fractievoorzitter Eus Hes van Pro Heemskerk is kritisch over het afgewezen plan om tijdens de feestweek geen alcohol te verkopen in supermarkten. Hij noemt het voorstel slecht onderbouwd en pleit voor een bredere aanpak met horeca, politie en beveiliging. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
2: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
4: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
2: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: Even wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevolgd.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vanavond liepen 12 paarden op de A9 tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost, waardoor automobilisten hard moesten remmen. Rijkswaterstaat en politie vingen de dieren. Rond 9 uur 's avonds was de weg weer vrij. Er gebeurden geen ongelukken. Bijna 9 op de 10 mensen laten geld uit toeslagen en subsidies liggen, zegt Edwin Bouwman van Geldfit. In Beverwijk staat hij met een roze camper om mensen te helpen. Veel mensen vinden het aanvragen complex of schamen zich, terwijl ze recht hebben op honderden euro per maand. Woensdagochtend luidde het eerste deuntje traditiegetrouwde feestweek in Heemskerk in. Bewoners van buurtcentrum Jansheren vierden samen met live muziek het begin van de jaarlijkse kermis. Ruim 60 mensen van Sint Agnes namen deel aan deze bijzondere start van de kermisweek.
2: Fractievoorzitter Eus Hes van Pro Heemskerk is kritisch over het afgewezen plan om tijdens de feestweek geen alcohol te verkopen in supermarkten. Hij noemt het voorstel slecht onderbouwd en pleit voor een bredere aanpak met horeca, politie en beveiliging.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
3: Eimond 360.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.

0: slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
3: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
2: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
4: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
2: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velsen start een pilot voor een noodsteunpunt bij langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Inwoners kunnen er informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De gemeente en hulpdiensten oefenen vandaag met alternatieve communicatie en coördinatie. Zelfredzaamheid blijft cruciaal. Vanavond liepen 12 paarden op de A9 tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost, waardoor automobilisten hard moesten remmen. Rijkswaterstaat en politie vingen de dieren. Rond 9 uur 's avonds was de weg weer vrij. Er gebeurden geen ongelukken. Bijna 9 op de 10 mensen laten geld uit toeslagen en subsidies liggen, zegt Edwin Burgman van Geldfit. In Beverwijk rijdt hij met een roze camper om mensen te helpen hun rechten te benutten. Veel mensen vinden het aanvragen te ingewikkeld of schamen zich. Woensdagochtend luidde het eerste deuntje traditiegetrouw de feestweek in Heemskerk in. Bewoners van buurtcentrum Jans Heren vierden samen met live muziek het begin van de jaarlijkse kermis. Ruim 60 mensen van Sint Agnes namen deel aan deze bijzondere start van de kermisweek. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk.

0: maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en twee andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft twee verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. De ochtendmix.
6: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.
7: 1963.

0: Een hele goedemorgen, luisteraars. En van harte welkom bij een nieuwe aflevering van De Ochtendmix op donderdag 3 september van het jaar 2026. We zijn deze uitzending begonnen met Engelbert Humperdinck uit 1963. Met Release Me en Milli Vanilli uit 1989 met Girl, I'm Gonna Miss You. En aan de andere kant zit de girl die ik niet hoef te missen, want die is er gewoon weer. Welkom, Rina Haver.
1: Ja, dankjewel Rob. En een hele goede morgen ook aan alle luisteraars natuurlijk. Fijn dat u er weer bij bent. Ik hoop dat ik u straks aan de lijn krijg voor verzoekjes. Dat zou wel erg gezellig zijn.
0: Ja, wacht even. Ik ga jou misschien wel bellen. Wat is het nummer?
1: 085.
0: Ja.
1: En dan 2020 300.
0: Dat was makkelijk, hè?
1: Ja, makkelijk, hè?
0: Ik ken het al uit mijn hoofd. 085 2020 300.
1: Nou, zo makkelijk is dat nou.
0: Wat gaan we verder doen vandaag?
1: We gaan straks naar de wijkschijf. We gaan het weerbericht doen. We hebben een instrumentale. We hebben infonieuws gewoon uit de Eimond vandaan. Een rondje Hollands. En dan heb ik het alleen nog maar over het eerste uur.
0: En in het tweede uur volgt er nog veel over meer.
1: Ja.
0: Veel over meer. Volgt er nog veel meer, maar daarover straks
1: meer.
0: Dat,
1: ja,
0: wilde, ik
1: dat wilde je zeggen.
0: Je zei het al, we gaan naar de wijkschijf. Mart Hoogkamer nog steeds met Kroegen in de Hemel. Welkom bij de Ochtendmix.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: Rina Haver in de ochtendmix.
1: Ja, en eerst even vertellen dat uiteraard de wijkschijf, dat was Mart Hoogkamer, met kroegen in de hemel. Dat zou toch wat zijn, zeg. Lekker, gaan we gewoon door waar we gebleven waren.
2: Leuk nummer. Ja, leuk nummer. Ja hoor, ik ben helemaal voor.
1: Jij hebt het weerbericht.
2: Ik heb het weerbericht, ja. En we doen ook eventjes de ochtend erbij, want die is op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het noorden en westen enkele buien. Ja. Ondanks het wisselvallige weer is het niet koud, want dat merkte ik net dat ik uit de auto stapte. Toen dacht ik, hé, beetje lauw. Ik voel het, weet je wel, om het zo maar te zeggen. Is het niet koud, de temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. Vanmiddag neemt de buien...
1: Vanmiddag, dat is heel belangrijk.
2: Want, harddraverij zeker of zo?
1: Harddraverij, Corrie Konings, voor alle mensen in Heemskerk, groot feest.
2: Nou, oké, nou, ik hoop, we gaan even kijken hoor. Vanmiddag neemt de buiigheid af,
1: dat
2: is mooi. Belangrijk. En wordt het vanuit het westen op een enkele bui na droog. De zon zal af en toe doorbreken. Alleen in het zuidoosten blijft het geheel bewolkt. Nou, daar zitten wij niet. Nee. Het wordt 20 tot 23 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig. Op de Waddeneilanden kan het aan zee hard waaien. Vanavond blijft het licht wisselvallig met droge periode, waarin het tijdelijk opklaart en zo nu en dan een bui. En de temperatuur daalt naar 17 graden in het noordoosten en tot 19 graden in het zuiden en zuidwesten. Dus dat is hier. Nou, vannacht ligt u misschien op één oor en heeft u de nodige alcoholische versnaperingen achter de kiezen. Vanwege die feestweek natuurlijk. Maar als u wel naar buiten moet, dan wordt het geheel bewolkt en gaat het van tijd tot tijd regenen. De wind trekt aan en wordt matig tot vrij krachtig. Het wordt nauwelijks kouder vannacht en de temperatuur kan tijdelijk zelfs een graadje stijgen.
1: Zo.
2: Ja, morgen nog even wordt een onstuimige dag met matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En in het westen en noordwesten is de wind vlagerig en af en toe krachtig. In het westen waait het aan zee hard en kan de wind tijdelijk stormachtig zijn met windstoten tot 80 km per uur. Een gebied met buien ligt boven het midden en noorden van het land. Plaatselijk kan het door passage van meerdere buien flink nat worden. Nou, gaan we nog eventjes kijken wat de zaterdag gaat doen. Want dan heb je natuurlijk ook dat park session in Velsenbeek. De hele dag trouwens, is niet alleen s'avonds, is van 11 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds en dan 's avonds nog de live concerten. Zaterdag is het heel ander weer. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en er ontstaan een paar lokale buien. In de middag wordt het 19 graden aan zee tot 21 graden in het binnenland. Daarbij staat een matige westen tot noordwestenwind. Ik neem gewoon doorzichtige capie mee.
1: Ja, ja.
2: En zondag wordt het frisjes met 10 tot 14 graden. En het gaat nog een beetje omhoog op de Waddeneilanden en in het zuiden. Maar daar zitten wij niet.
1: Nee. Dankjewel voor het weer, Rina. Dan moet nou de instrumentale starten. En dat gaat uiteraard wel gebeuren.

0: Ja, en dat was Umberto Tozzi met Ti Amo. Mijn Italiaans is net zo goed als het Swaziliëns. Dus, maar ik denk dat Ti Amo, het zijn maar twee woorden, ik hou van jou of zo. Ja, Rita Sagrina, ja, dat heb ik goed. Nou, geslaagd. Gaan we naar het volgende onderdeel.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, en wij hebben een prachtige drie-eenheid, zoals dat heet. Want u hoeft niets van de regio te missen. Heel veel informatie via de radio uiteraard op Eimond 360. Heel veel prachtig nieuws, mooie filmpjes op Eimond 360 TV. En dan hebben we ook nog eens een keer een website, de Eimond360.nl. En daar vindt u ook van alles. En vooral sinds gisteren een prachtige agenda, Agenda 360, waar echt alles in staat wat u wilt weten, wat er te doen valt. En waar ook mensen zelf hun bijdrage kunnen insturen. Dus wat dat betreft hoeft u niks te missen. Maar ja, wat we wel missen, dat is een beetje heel vervelend. Want het werk is stilgelegd op de Alkmaarseweg in Beverwijk. We hebben daar uiteraard de afgelopen weken ontzettend veel informatie kregen van wat er allemaal afgesloten werd en wanneer en de bus en weet ik het allemaal nog meer. Nou, ga je daarop voorbereiden. Maar, en hier kan niemand iets aan doen, hoewel misschien vorige generaties, je weet het niet. De gemeente Beverwijk die legt het werk aan de Alkmaarseweg stil naar vondst van een mogelijke verontreiniging. En wij halen dit van de website nhd.nl van onze collega's van het Noord-Hollands Dagblad. De werkzaamheden aan de Alkmaarseweg zijn stilgelegd vanwege verontreiniging in de bodem. De gemeente Beverwijk laat de bodem onderzoeken en de eerder afgesloten wegen die zijn allemaal weer open voor het verkeer. Op 10 augustus is gestart met de aanleg van de mantelbuizen voor kabels en leidingen bij het kruispunt Alkmaarseweg Bulenlaan. En bij deze werkzaamheden is op een aantal plekken materialen in de grond en verkleuringen aangetroffen die vrijwel zeker duiden op een verontreiniging. Het werk is direct stilgelegd en gaat pas verder wanneer dit veilig voor personeel en omgeving weer verder kan gaan. En op dit moment is het nog niet te zeggen wanneer dit zal zijn, meldt de gemeente in een persbericht. Er zijn hekken geplaatst rond de plekken waar de mogelijke verontreiniging is aangetroffen. De grond is waar nodig afgedekt en daardoor kan het publiek niet meer in contact komen met de verontreiniging. Dat kan alleen gebeuren als iemand bewust de afzetting passeert. Op dit moment is de veiligheid en de volksgezondheid zo goed mogelijk gewaarborgd. De gemeente is nu bezig te onderzoeken welke stoffen in die grond zitten en hoe groot de verontreiniging is. Dit uitzoeken, dat duurt een paar weken. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald wat er vervolgens moet gebeuren. Gedurende het onderzoek ligt het werk dus stil. Dit betekent dat er zeker tot 18 september niet wordt gewerkt aan de Alkmaarseweg tussen de Bulenlaan en de Schouwenaarstraat en bij het Hilpersplein. Wanneer het werk weer kan worden hervat, dat hangt af van het onderzoek. En de afgesloten wegen zijn weer ook open gewoon voor het verkeer, zolang het onderzoek loopt en het werk stil ligt. Ook het busverkeer volgt de vertrouwde routes. Lina, we hebben ook wat.
2: Ja, ik heb een heel ander bericht. Want als u graag wat fitter en actiever wil worden, maar u weet niet helemaal goed welke sport bij u past, dan zou u misschien eens even kunnen kijken bij Sportmix voor volwassenen. En daar is dan wel een leeftijd aan gebonden. 30 tot en met 65 jaar hebben ze er al achter gezet. Ja. Als je 66 bent, dan mag het blijkbaar niet. Maar daar zal wel een mouw aan te passen zijn hoor. Ontdek je op een laagdrempelige manier verschillende sporten en beweegvormen. Dit sportkennismakingsprogramma is geheel gratis. Ze starten op maandagavond 14 september aanstaande, dus u heeft nog even. De eerste les staat vooral in het teken van kennismaken en bewegen. Daarna volgen 6 weken met proeflessen van lokale sportaanbieders in Heemskerk. Professionele begeleiders zorgen ervoor dat iedereen op zijn of haar niveau kan meedoen. Samen sporten zorgt niet alleen voor motivatie en een actievere leefstijl, maar ook voor plezier en ontmoeting. Als u denkt, nou, dat lijkt me wel wat, dan kunt u meer te weten komen via de website teamsportservice.nl/Kennemerland. Dus teamsportservice.nl/Kennemerland. Voor vragen en meer informatie kunt u ook de buurtsportcoach bellen. En dat is Stefan. En Stefan, de Stefan Bakker, die is bereikbaar op 088-203-7340. Dus 088-203-7340.
0: Ja. En we gaan eventjes een kleine verandering doen in het wat ik met jou heb afgesproken. Ik doe eerst even dit.
1: Het Regio Nieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, en dan gaan we vervolgens toch het rondje Hollands doen. Want het is 11:02. En die twee verzoekjes die we hebben klaar liggen.
2: We hebben twee verzoekjes liggen. En u mag natuurlijk ook nog bellen. Hè, nadat die twee verzoekjes zijn gedraaid. Op 085-2020-300. Maar deze twee gaan zo dadelijk even voor. Na het blokje Hollands.
0: Vertel.
2: We gaan luisteren naar Dana Winner. Een Belgische dame die Nederlands zingt. En zij zingt Westenwind. En dat is het bekende One Way Wind van The Cats natuurlijk. Glimlach van een kind, uiteraard Willy Alberti. En Boudewijn de Groot, die doet zijn land van Maas en Waal.
1: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

0: We gingen terug naar 1967. Land van Maas en Waal, Boudewijn de Groot. In 68 maakte Willy Alberti de glimlach van een kind. En in 94 werd het nummer Westenwind van Dana Winner een grote hit. We gaan verzoekjes doen. Want we hebben er twee liggen voor dit uur. We hebben er alweer één liggen voor het volgende uur. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat u dan niet meer kan aanvragen. 085 20 20 300. Daarop kunt u de verzoekjes aanvragen.
1: Ja, er zijn trouwens nog mensen die het oude nummer gebruiken. Kunt u doen, maar u krijgt dan toch een stem te horen dat dit nummer niet meer in gebruik is.
0: Ja.
1: Dus we zeggen het nogmaals.
0: 085 20 20 300.
1: Wacht, ja. Mooi, we kunnen wel nog weg.
0: Nou, John Doesburg heeft dat ook gedaan. En die wil graag voor iedereen die luistert en voor het team van de ochtendmix, wil die graag de Eagles horen met Desperado. Nou, die staat voor je klaar, John. En Rob van Gastel, die heeft gebeld en die zegt, wil je Tracy Ullman draaien en They Don't Know. Speciaal voor aanzinnigen, maar ook voor iedereen die luistert en het team van de ochtendmix.
2: Het is weer tijd voor een bezoek.

0: Jesse Ullmann, They Don't Know. En dat waren de twee verzoekjes en we hebben er nog eentje liggen. En u kunt nog bellen straks tijdens het nieuws als u denkt dat het nieuws allemaal rot nieuws en dat wil ik allemaal niet horen. Nou, dan belt u met 085 2020 300. Wij gaan afscheid nemen van het eerste uur en straks hebben we natuurlijk nog de welke artiesten zijn jarig. En we hebben nog de belangrijkste gebeurtenis op deze dag. Nou, eigenlijk één hele grote belangrijke gebeurtenis op deze dag. En wij gaan eruit met nog drie nummers. Welke, Rina?
1: We gaan zo dadelijk luisteren naar Cecilia van Simon & Garfunkel. Dan komt een heel oudje van Jim Reeves met The Distant Drums. En we eindigen met Black Magic Woman van Fleetwood Mac. En dan zijn we aan de andere kant van 11 uur natuurlijk gewoon weer bij u terug.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag

0: gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf en werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn twee mensen aangehouden, een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft twee andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. De ochtendmix.
5: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300
6: 1979.

0: Het tweede uur van de ochtendmix op deze donderdag, de 3e september alweer. Wat gaat het toch snel? Nog 3 maanden en is het bijna 5 december. En gaat Sinterklaas weer trippeltrappel over het dak heen. Ja. We zijn er nog tot 12 uur bij u. En we, dat zijn Rina Haver en ondergetekende Rob Keese. En we hebben nog welke artiesten zijn jarig vandaag. Wat was de belangrijkste gebeurtenis op deze dag door de jaren heen? Nou, 2 belangrijke gebeurtenissen. En we hebben verzoekjes. En Rina's keuze hebben we ook nog. En over die verzoekjes gesproken, Rina, daar weet jij alles weer vanaf.
1: Ja, daar gaan we zo dadelijk mee beginnen, lijkt mij. Want er komen er misschien nog wel meer op 085-2020-300. Ja. Dus we gaan deze afhandelen. En dan liggen er weer lege verzoekjes om ingevuld te worden. Lia Baltus, die wil graag voor iedereen die luistert Tom Jones horen met I'll Never Fall In Love Again. En Ans Zinnige die belde en die wilde graag voor Karin en Frans, Irma en Kees en voor Rob, maar dan met een hele dikke kus erbij.
0: Zo.
1: Ja, dat moest ik er wel bij zeggen.
0: Welke Rob bedoel je?
1: Rob van Gastel.
0: Oh, jammer. Ja. Oh,
1: en dan Engel... Nee. Oh, jij heet ook zo. Nee, dat was niet voor jou. Nee. Ah, misschien gaat straks bellen zeggen. Ja, was ook voor Rob. Ook voor Rob Kees. Ja. Maar de bedoeling is dat we de Engel bewaarden voor hun draaien van Marco Schuitmaker.
0: Ja, en als we dan toch bezig zijn met wat rubrieken, doen we er nog een rubriek achteraan, want daarna gaan we even terug in de tijd. Mm-hmm. Naar de top 40 van 50 jaar geleden. Die van 28 augustus 1976. Vertel.
1: Ja, nou, en dan kijken wij altijd eventjes naar wie er nieuw is binnengekomen. En dat is op 32 toendertijd geweest. Ja, ik zeg altijd, als ze zeggen Ferrari, zeg ik altijd, ja, die man die zo vreselijk slecht Engels zingt. Maar dat is gewoon zoals ik ze onthoud. Maar goed, ze hebben wel een paar hits gehad, hoor. Dus wat dat hitten. Ja, een nieuw Nederlands woord. Maar en deze was een grote hit. En dan hebben we het over de groep Ferrari en Monza.
0: En als u denkt, ik ken het nummer niet, wacht op de eerste tonen. Dan
1: weet je het wel. Ja, hoor.
2: Het is weer tijd voor een bezoekplaat.

0: En ik denk elke keer, maar was er ook naar honden geblaf. Maar dat hondje, dat heet Monza.
1: Ja.
0: En daar zong hij over. En ik zei, als u de eerste klanken hoort, want hij stond toch in de top 40, 50 jaar geleden, dan is het ongetwijfeld een grote hit. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik hoor het nummer voor het eerst.
1: Oh, oké. Okay. Dus, nou ja, wij zeiden het al tegen elkaar. Het is ook de tijd van George Baker Selection toen de tijd. En daar werd op doorgeborduurd. Hè? En zeker door deze groep. Ja, dat leek er behoorlijk veel op.
0: Nou, we gaan toch nog even een verzoekje doen die er ook even bij komt.
1: Ja, ik zat al met de jarige in mijn handen, maar dat gaan we helemaal niet doen. Want Toon die heeft gebeld. En Toon Binnenbo die wil graag voor iedereen die luistert een plaatje laten draaien. Maar dan natuurlijk speciaal voor zijn eigen Lydia. En voor ons tweetjes met een hele dikke knuffel erbij. Nou, daar doen we het altijd voor natuurlijk. Wij zijn onkoopbaar als het, als ik weet niet wat. En zeker met knuffels. Ja. En we gaan luisteren naar Jan Smit en Vrienden voor het Leven.

0: Ja, en dat was Jan Smit en Vrienden voor het Leven, aangevraagd door Toon Minnebo. We gaan ons opmaken voor de volgende rubriek en dat is welke artiest is jarig. Maar wij zeggen constant natuurlijk dat telefoonnummer 085 20 20 300. En dat betekent dat op dit moment een luisteraar ons gebeld heeft en daar zit Rina nu mee te praten. En dan zeg ik tegen Rina, nou gauw op je schoenendoos en gauw op je stoel. En ja, dat snappen ze helemaal niet. Nee. Maar het is tijd voor het volgende.
1: Ja.
2: Welke artiest is jarig vandaag?
1: Ja.
2: Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja hoor, dat gaan we doen. Maar we gaan eerst even onze eigen mensen feliciteren. Dat zijn de mensen die op dit moment naar ons luisteren. En daar zitten absoluut jarigen tussen. Dat kan niet anders. En wij willen u natuurlijk een hele fijne verjaardag toewensen. En voor de komende 365 dagen, oftewel uw nieuwe jaar waar u nu aan begint, alle goeds en heel veel gezondheid. En dan gaan we nog even kijken wie van de bekenden jarig is. Jeroen van Koningsbrugge, nou je kan er bijna niet omheen. Als je de televisie aanzet, wat zie je hem niet in programma's, dan zie je hem wel in een supermarktreclame. Maar goed, die man die moet ook zijn brood verdienen. Ja. En die is vandaag 53 geworden. Charlie Sheen, die is vandaag 61 geworden. Hij is natuurlijk film- en televisieacteur, bijvoorbeeld Two and a Half Men. Dan hebben we Jannie van der Heijden, de grote vriendin van André van Duin. Ja, gezellige vrouw vind ik dat altijd. Ja. Nederlands culinaire publiciste en presentatrice. Viert vandaag haar 72ste verjaardag. En Adam Curry, wie kent hem niet, de Nederlands-Amerikaanse presentator en ondernemer, die is vandaag 62 geworden. En leuk om er misschien even op in te haken vanavond. Dan zendt, ik weet niet welke zender, ik denk SBS6, maar dat weet ik niet helemaal zeker, Adam's Family 25 jaar later uit. Ja. Vroeger hadden ze een van de eerste soaps, of reality-programma's op televisie. En je zei nog van dat ze toen, dat zij zich zat op te maken en hij had niet helemaal zijn badjas gesloten.
0: Nee, hij was heel
1: dat is een duidelijk, ja, dus bij iedereen wel toch wel blijven hangen, die scène.
0: Ja, toen niet.
1: Maar. Nee. Nee. Maar goed, Adam's Family 25 jaar later. Hij doet er een beetje aan mee. Omdat hij natuurlijk niet meer bij Patricia en Christina Curry hoort. Nee. Officieel. Want ze zijn gescheiden al heel wat jaartjes geleden. Maar het gaat hoofdzakelijk om Christina Curry en Patricia Pai. Adam komt af en toe even langs. Maar het is 25 jaar na de vorige reality show, zeg maar. Dus dat was wel even leuk om daar nu op in te kunnen gaan. Want hij is jarig vandaag. En dan gaan we een liedje draaien. Nou, Adam heeft nooit gezongen, voor zover ik weet. Maar zijn toenmalige vrouw wel, Patricia Pai. En daar gaan wij van draaien. Someday my prince will come.
0: En ik wil toch nog even doorpraten met jou. Want dan kunnen we lekker drie muziekstukken achter elkaar draaien.
1: Oh, ja.
0: Wat is jouw keus?
1: Mijn keus is ABBA. En dan kun je van ABBA natuurlijk heel veel draaien. En ik een van de mooiste nummers van ABBA vind ik Lay All Your Love On Me.
0: En we hadden nog een verzoekje, want daar was jij mee in gesprek.
1: Ja, gaan we ook meteen even doen. Hans Visser was dat. Gisteren heeft Ronnie Tober natuurlijk opgetreden in El Santa. Gaat hij maandag ook nog even doen, maar daar hebben we het maandag wel weer over. Maar Hans zegt, het was een gigantisch succes. Hij heeft een geweldige show van gemaakt. Mensen in El Santa blij, Ronnie Tober blij, de Lions Club blij. Dus,
0: nou, wat wil je? Ook, hè?
1: Ja, Willeke Destel was erbij. Dat moeten we ook wel even melden. Het is niet alleen Ronnie Tober. Nee. En van Ronnie Tober, daar wilde hij graag wat van horen. En Hans zegt, nou, ik ken het nummer niet. Ik zeg, Hans, als je het hoort, wel. Met een roos in je blonde haren.
0: Dus kort samengevat, naar aanleiding van de verjaardag van Adam Curry, Patricia Pai, dan de keus van Rina Haver, Leon Jalavomi. En voor Hans Visser, die heeft net gebeld, een roos in je blonde haren van Ronnie Tober.
1: Ja.

0: Ja, ja, Pim is hier bezig en die zegt, doe hem even omhoog. De tafel moet dan omhoog. Maar het gevoel is dat ik Rina helemaal niet meer zie. En dat ik zelf nou een beetje op mijn tenen sta om bij de microfoon te komen. Is ook wel heel erg leuk. Ben je klaar, Pim, daar onder die tafel? Nee, nog niet. Oké, nou, u hoort hem wel sputteren, maar het komt goed. We gaan naar het rondje Frans. Rina Haver, bent u daar nog?
1: Ja, ik ben er hoor. Okay, ja, wij zien elkaar nu even niet, maar dat geeft niet. Het komt zo direct wel weer goed. En in verband met de tijd en omdat we ook nog het laatste grote bericht willen lezen, hebben we er een rondje van twee van gemaakt, wat Franse muziek betreft. En wij gaan zo direct beginnen met een titel die zou vermoeden dat het Engels is, maar dat is het dus niet. Dat is Nicolas Perrac en So Far Away From L.A. En daarna gaat Yves Dutheil over de kleine petjes zingen, ofwel Le Petit Casquette.

0: altijd een heel vrolijk nummer, toch?
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
0: Ja. Nog eventjes de Yves Dutheil met Le Petit Casquette. En u hoorde Nicolas Perrac met So Far Away from L.A. We hebben één groot bericht vandaag van 3 september 1966. Want toen ging de serie Ja Zuster, Nee Zuster van start. De serie is geschreven door Annie M.G. Smit. De muziek is van Harry Bannink. Oorspronkelijk is het bedoeld als kinderserie, maar al gauw ligt ook menig volwassene dubbel van het lachen, zij het dan om de veelal dubbelzinnige grappen. De serie loopt maar 2 jaar eigenlijk. De laatste aflevering is op 7 september 1968. De verhaallijn is ongeveer als volgt. Rusthuis Clivia is een allesbehalve rustig huis, waar zuster Clivia in de rol van Hetty Blok de scepter zwaait. Vrijwel elke uitzending begint met een ontploffing, veroorzaakt door de verstrooide ingenieur, gespeeld door Piet Hendricks. De boze buurman Boordevol, een rol van Dick Swidde, de eigenaar van het rusthuis, probeert met alle mogelijke middelen de bewoners het huis uit te krijgen. Dat lukt echter de gehele 2 seizoenen niet. En zolang de VARA dit uitzendt. Ja, zuster, nee, zuster is als het ware in het collectieve geheugen van de Nederlander opgenomen. Dat, terwijl de serie maar 20 episoden kent en in zijn geheel maar 1 keer te bewonderen is geweest. De reden voor de liefde van de Nederlander voor deze serie is simpel. Allereerst is er de hoge schrijverskwaliteit van Annie M.G. Smit, die alle facetten voor het schrijven van een komedie beheerst. Een element voor een komedie is herhaling en herkenning. Zo waarschuwt iedere uitzending een papegaai, en dat was dan de stem van Piet Ekel, voor ontploffingen. Is er de terugkerende heibol met de eigenaar-buurman van het rusthuis, en zijn er voorspelbare, steeds terugkerende typetjes, zoals de onverbeterlijke inbreker Gerrit en zijn opa, beide gespeeld door Leen Jongewaard. Dan zijn er liedjes, bijvoorbeeld In een rijtuigje, helemaal naar Vinkeveen. Mijn opa, in heel Europa is er niemand zoals hij. De kat van ome Willem is op reis geweest. En natuurlijk niet met de deuren slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Dat zijn slechts 4 van de 59 liedjes die de serie oplevert. Iedereen kan meezingen met de teksten van Annie M.G. Smit of meeneurien op de muziek van Harry Bannink. Deze liedjes zijn zo populair dat ze op plaat zijn verschenen en de hitparade zelfs haalde in die tijd. De acteurs zijn zonder uitzondering van de buitencategorie. Na net genoemde zijn er veel gasten van het rusthuis, gevestigde of aankomende coryfeeën. Noem Wim Sonneveld, Albert Mol, Sacco van der Made, Barry Stevens, Hans Boskamp, Jan Blazer en Luc Lutz zijn een aantal acteurs die het geluk hebben in de serie te mogen spelen. Het verhaal gaat dat Wim Sonneveld Annie M.G. Smit heeft gesmeekt om een rol in de serie. Hij krijgt zijn zin en speelt er 3 in 1 aflevering. Zichzelf, de uitdrager van hoeden en petten en dameskorsetten, Arie Pruiselaar senior, en Arie Pruiselaar junior, een handelaar in onroerend goed. In 1999 verschijnt de toneelversie van Ja Zuster, Nee Zuster met Loes Luca als zuster Clivia. Een film op basis van de serie verschijnt in 2002 met Loes Luca wederom in de hoofdrol als zuster Clivia. En de musical met Annick Boer als zuster Clivia is in 2010 op de planken te bewonderen geweest.

0: De kat van ome Willem is op reis geweest. Waar ging hij dan naartoe? Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. De kat van ome Willem is op reis geweest. Bonjour en voulez-vous.
1: En naar aanleiding van de grote berichten... En dat was één groot bericht uit 1900, welk jaar zal zij ook?
2: 66.
1: Ja. De allereerste aflevering van Ja, zuster, nee, zuster. Dit liedje, de kat van oom Willem, met onder andere Hetty Blok, Wim Sonneveld en Len Jongewaard. Nou, naast ons staat Pim, die heeft alles geïnstalleerd, wat geïnstalleerd moet worden. En dat betekent dat wij straks gaan genieten van Eindeloos Eimond met Pim Geurts. En tante, heet ze ook alweer, tante...
2: Leni? Tante Leni.
1: Nee, maar die Franse plaat.
3: Oh, Franse plaatje?
1: Ja, Franse plaatje.
3: Komt toch? Welke
1: hem gedraaid? Nou ja, welke er komt. Nou, ja, maar waar die uit? Ik zou zeggen... We gaan straks luisteren. We gaan eruit, want dat is een traditie... Mm-hmm. Dat Ab, die op donderdag normaal de ochtendmixie doet... iets draait van Earth and Fire. En ik weet niet wat het gevolg daarvan is. Het geloof, en jij begint met Earth and Fire. Kijk, ja, dat zijn over die radioregels. Daar moet je van...
2: Dat is over nagedacht, hè. Ja.
1: Wij gaan eruit, wij gaan stoppen. Wij zijn er aanstaande...
2: Maandag.
1: Maar de ochtendmix is morgen weer.
2: Ja. Natuurlijk, en jij morgen. Zondag.
1: En ik ben er zondag weer. En ik zeg, ga mijn bed meenemen, denk ik. Ik denk dat ik hier blijf slapen. Ja. Geniet van Pim Geurts, althans van zijn programma. En van Pim zelf valt ook vast en zeker wel te genieten. Wat ons betreft, bedankt voor het luisteren. En tot? En tot?
2: Tot maandag.
1: De volgende keer.
2: Ja, volgende keer.
4: Dit was het weer voor vandaag. De Ochtendmix. Tot morgen.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels, toch stuurde een groep van 14 artsen

0: Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

En welkom, luisteraars. Ja, we hadden een klein beetje een last van een valse start, maar het is allemaal weer goed gekomen. Veel dank aan Rob en Rina, die het ochtendmixprogramma heerlijk gedraaid hebben. Heel veel verzoekjes, dat hebben ze altijd. En dan komt de Eindeloos Eimond. En het is vandaag ook weer de gezelligste donderdag van de hele week. Ja, en zo gaat het. Hartelijk welkom nogmaals. En ik heb weer twee hele volle uren met muziek en humor klaarstaan. Dat gaan we allemaal proberen weer in te proppen. Maar meestal lukt dat niet. Dus ik hou maar vast. Ik heb zelfs ook nog wat verzoekjes binnengekregen. Die gaan we ook draaien. En we besteden natuurlijk ook even aandacht aan het volksfeest in Heemskerk. Met de tent en geen tent. Eerst een hele hoop commotie van geen tent, dit en dat. We gaan de boel boycotten. En dat staat gewoon hartstikke vol. En zo hoort het ook, want het bier smaakt prima. Dat kunnen we ook zien op onze pagina, onze site. Waar een klein verslagje staat over het feest in Heemskerk. We gaan snel beginnen, want ik zie al dat de tijd harder gaat dan ik verwacht. We gaan snel even naar de Tennessee Zee. Ja, eigenlijk een vaste band in het programma. Met het prachtige nummer I'm Mandy, Fly Me.

0: Ja, even terug op rust. Ik heb het hier weer een beetje onder controle, luisteraars. Ik heb in de gaten dat het een beetje anders loopt in het begin als wat jullie gewend zijn van dit programma. Maar ik heb een beetje onbestendig gevoel. Ik heb het idee dat er straks weer iets fout gaat. Maar goed, dat zien we dan wel. Het nieuwe Beverwijkse gemeentebestuur wil het geliefde Beverwijkse kampioen niet terugbrengen in het Beverwijkse straatbeeld. Het budget ervoor zou overschreden worden. Een bewering die te betwisten is. Dat schrijft Friese Bos in het dagblad Kennemerland. Er zijn mensen die vinden het doodzonde. En er is één iemand, Ben van Luin, die heeft een petitie opgestart om het carillon alsnog terug te plaatsen. Het is veel meer dan alleen een set bellen. Het carillon symboliseert de sfeer, geschiedenis en verbindingsheid van de stad. Nou, daar zit er hoort in. En ik vind eigenlijk ook dat de carillon gewoon moet blijven. Maar goed, het is eigenlijk een heel wazig verhaal. En ik hoop dat de gemeente en ook de nieuwe gemeenteraad het nog eens een keertje onder de loep willen nemen. En kijken of dat gaat. Kijk, de plaats die is, waar die komt is nu nog niet zo belangrijk. Want iedereen wil hem ergens hebben, maar als het maar niet te dicht bij hun huis is. Dat is ook altijd een ellende. Dus het is misschien wel zo meteen wel een spreidstand. Moet maar kijken hoe het gaat. Maar in ieder geval, jullie zullen nog wel genoeg horen over het carillon epistel. En maar goed. Het is ingewikkeld om het nu even zo te gaan vertellen. Trouwens, dat dit een gezellig lunchprogramma moet zijn. En met de name dus gezellig. We gaan snel terug naar, ik denk, de jaren 70. Daar was Alice Cooper, die was een hype. Die had een horrorshow, zeg maar, als hij ging optreden. Bij de kip werd de kop afgehakt. Veel bloed in ieder geval. Maar hij heeft ook hele mooie nummers gemaakt. Waaronder het prachtige nummer How You Gonna See Me Now.
1: En nu zich deze dag.

na Alice Cooper gaan we even naar Telstar. En dat is omdat het eigenlijk zo is. Afgelopen zondag weliswaar een flink pak slaag gekregen. Maar dat lag misschien wel een beetje in de voorspellingen. Tegen Ajax, die eigenlijk nou misschien toch wel weer een aardige team op de been gaan brengen. Maar waarom dit nummer nu? Want Voor Altijd 63, dat is een boek over Telstar. En is eigenlijk een van de beste voetbalboeken. Het boek Voor Altijd 63 over het jubilerende Telstar van auteur Milo Lambers is een van de beste voetbalboeken dit jaar. Zo blijkt uit een selectie van Nederlandstalige boeken over voetbal van voetbalsite Feverpitch. Feverpitch. Een persoonlijke keuze met de meest bekende en meest interessante voetbalboeken van 2026 staat te lezen op de site. De in Kastrikum woonachtige part-time journalist van de krant heeft enkele jaren gedaan over het boek over het reilen en zeilen van de Witte Leeuwen. In 63 hoofdstukken beschetst hij het karakter van de club aan de hand van clubiconen, vrijwilligers, bestuursleden, supporters en legendarische verhalen. In het boek zijn verhalen opgenomen over onder meer Fred Bisschoet, Ruud Geels, Frans van Essen, Frank Korpershoek en voormalig trainer Anthony Correa. Spelers voor wie de club meer is dan slechts een werkgever. Ook gaat de auteur in op het karakteristieke logo, de tornado's en de gitaar playback show van oersupporter Jolanda. Die nog net de promotie van Telstar naar de Eredivisie meemaakte voor zijn overlijden. Nou goed, het is de moeite waard, dus ik denk, nou weet je wat, we knallen er eventjes in. Dus het boek Voor Altijd 63. En het gaat dus over het Telstar. Ik ga gauw snel naar we gaan een jaar. Misschien wel 3 jaar later. En toen had je daar even kijken wat je kan doen. En dat is een nummer van Guy Carnet. En luister goed, want je zal misschien verbaasd zijn over de kwaliteit. En misschien dat je nog een andere vraag hebt. En die ga ik dan. Ik weet al welke vraag er gaat komen, dus dat heeft gepast. Na het nummer ga ik zeggen hoe of wat.

Gail Garnett. En ja, jullie dachten waarschijnlijk in het begin... Geurts is bezig met een stukje AI, Artificial Intelligence. Maar nee. Dit is een echte dame die ook echt bestaan heeft. Gail Garnett. En eigenlijk heet ze Gail Zoe Garnett. En het is een Canadese zangeres die in de Verenigde Staten... vooral bekend is van haar zelf geschreven... en met een Grammy bekroonde folkhit We'll Sing in the Sunshine. En Garnett is tevens ook nog eens een keertje songwriter en actrice. En even denken, dit plaatje... maar dat doet me wel een beetje denken om terug te gaan wel naar die tijd. En dat heb ik... als je zo achtergrondgeluiden horen, dan ben ik dat. Want het is tijd voor de drieluik. En in de drieluik heb ik... ik heb het hier nog opgeschreven ook. Lekker Geurts. Lekker wezen. Het is allemaal geluid, hè? Dat is even kijken. Dan ben je vrij door de dak, dat is hem ook niet. Sandy Shore, ja, dat is dat. ik start tenminste wel eventjes in, want dit is nog helemaal niet. Ik ben muis ook kwijt. Het is zeker een gezellige donderdag, maar we gaan naar huis. Komt allemaal goed.

En dit lieflijke deuntje, luisteraars, dat was gezongen door Sandy Shore. En ga die googlen, dan zul je zien dat zij niet bestaat. Dan zul je zien dat ook dit AI-muziek is, Artificial Intelligence. En het wordt steeds verfijnder en verfijnder. Heb ik er nog een paar die ik er ook tussendoor slinger. En dan als je denkt, van, nou, dat klinkt wel heel erg goed, dan is dat hoogstwaarschijnlijk de AI-plaat. Maar goed, eens even denken. Het eerste deuntje heeft woensdagochtend traditiegetrouw de feestweek in Heemskerk ingeluid. In het dorp kwamen inwoners bijeen om onder begeleiding van live muziek het begin van de jaarlijkse kermis te vieren. Bij Sint Agnes in het in buurtcentrum Jansheren genoten bewoners samen met de bekende traditie als stad van de kermis. Volgens de welzijnsmedewerker Edith Tieken is het eerste deuntje ieder jaar weer een bijzonder moment voor de bewoners. Het is weer een fantastisch feest. En dit jaar zijn we met ruim 60 mensen bij Sint Agnes vandaan gegaan en gaan we het eerste deuntje vieren in Jansheren met elkaar. Ook andere bezoekers genoten van de muziek en de gezellige sfeer. Met het eerste deuntje is de kermisweek in Heemskerk officieel begonnen. Een feestweek die gezellig en veilig is, maar zonder maatregelen waarvan onduidelijk is of ze werken. In een nieuwe aflevering van Eimond Kiest praat fractievoorzitter Eus Hes van Pro Heemskerk over de Heemskerkse volksfeesten en de discussie over alcoholgebruik door jongeren. Vooral het afgewezen plan om supermarkten tijdens de feestweek geen alcohol te laten verkopen kan bij hem op weinig enthousiasme rekenen. Hes noemt het voorstel van het college slecht onderbouwd en ook Pro Heemskerk wil voorkomen dat minderjarigen dronken worden, overlast veroorzaken of zelfs in het ziekenhuis belanden. Maar volgens Hes was onvoldoende duidelijk gemaakt waarom een tijdelijk verkoopverbod bij supermarkten daarvoor de oplossing zou zijn. Jongeren kunnen immers eerder drank inslaan of die buiten het centrum halen. Bovendien treft zo'n verbod ook inwoners die niets met de overlast te maken hebben. Geen stroom, geen internet, geen werkende mobiele telefoon. Zelfs 112 is niet meer bereikbaar. Het klinkt als het plot van een rampenfilm. Maar volgens de veiligheidsdiensten is het een scenario waar Nederland rekening mee moet houden. Daarom vereist in Velsen een noodsteunpunt. De gemeente Velsen doet samen met Heemstede mee aan een landelijke pilot. Het doel: ontdekken hoe gemeenten inwoners kunnen helpen als belangrijke voorzieningen voor langere tijd uitvallen. Het eerste noodsteunpunt komt in de sporthal Einde Muiden-Oost. Uiteindelijk komen er verspreid over Velsen 16 unieke noodsteunpunten. Zo wordt er per 5000 inwoners 1 punt opgericht en daarnaast wordt er in de brandweerkazerne van Velsen-Zuid een regionaal coördinatiepunt ingericht. Vanuit daar wordt de hulpverlening vanuit het hele veiligheidsregio Kennemerland aangestuurd. En daar wordt contact gehouden met hulpdiensten en gezorgd dat informatie en hulpvragen op de juiste plek terechtkomen. In de nacht van dinsdag op woensdag hebben er 2 containerbranden plaatsgevonden in Beverwijk. De eerste melding kwam rond 2:30 binnen op de Van Meelstraat en om 3:00 s'nachts kwam er een melding binnen op de Olieslagerslaan. In beide gevallen bleek er een container in brand te staan. En de eerste brand betrof een bouwcontainer welke naast een pand stond, welke werd verbouwd. En in de tweede brand betrof een ondergrondse afvalcontainer. In beide gevallen wordt de brandstichting niet uitgesloten. En dit was eventjes het regionieuws. Het weerbericht van de regio wordt gegeven door Rico Schreuder. Vandaag valt er af en toe regen, maar later breekt de zon af en toe door. Zuidwestenwind is matig aan zee, vrij krachtig en het wordt ongeveer 22 tot 23 graden. Morgen overheerst de bewolking en valt af en toe regen. Het is een graad of 22. In het weekend zijn de neerslagkansen klein en schijnt af en toe de zon. Zaterdag is het 20 tot 21 graden en zondag is het met 24 graden wat warmer dan normaal. U heeft gehoord dat het nieuws wordt een beetje hakkelig volgen. Het zijn zulke kleine lettertjes. Het is bijna om erheen te komen.
Maar goed, we gaan door naar... Oh ja, ik heb toch een berichtje opgepikt van Jan van Bodegraven. En ja, Jan is een oude kameraad van me. Hij is ook muzikant. En hij heeft over zo'n beetje door de hele Europa gezworven. Overal goed gewerkt. En zijn eigen camping gehad. Dus zijn B&B gehad. En nu is hij neergestreken ergens in Spanje. En daar is hij ook aan het klussen. En hij zingt natuurlijk die visse bordje. Hij had een rotnacht achter de rug. Want zijn hond die had zich vergist. Die dacht dat hij buiten stond en die heeft binnen zijn behoefte gedaan. Dus toen was hij aan het opruimen. En toen ging hij weer. Dat was al. Begin van de ochtend. Dus hij ging weer naar zijn bed en hij kon de slaap niet vatten. En toen zat hij met één liedje in zijn hoofd. En dan kreeg hij de man niet uit. En uiteindelijk is het dan wel een beetje gelukt. Maar hij zegt, als ik aan denk, dan hoor ik hem weer. Dus hij stelde voor om wat anders op te zetten, dat hij van gedachten kon veranderen. Om hem te helpen, heb ik eventjes voor hem opgezocht. Ik tel tot 3 van de Guus Meeuwis. Dus Jan, ik wens je sterkte. Ik heb je aangeraden om niet te gaan luisteren. Maar ja, goed, ik weet dat jij gewijs bent. En als je me hoort, dan komt de tekst ook wel weer naar boven. Dus Guus Meeuwis, luisteraars, met Ik tel tot 3.

En deze was dus voor Jantje Bodegraven in het verre Spanje. Hij is druk aan het werk. En ik heb nog geen bericht gehad dat hij hem gehoord heeft. Dus waarschijnlijk is de kans groot dat hij mijn advies heeft opgevolgd om in ieder geval deze 10 minuten niet te luisteren. Je kan er weer aan zitten, Jan. Maar ik heb ook nog op de valreep vanmorgen een heel mooi verzoekje binnengekregen. En dat is een Franstalig nummer. Nou ja, je kan me niet blijer maken met een stukje Franse muziek. En dit is een prachtige nummer. Dat is ook gezongen door Françoise Hardy. En waarschijnlijk ook nog wel door Tom. Wat meerdere Franse zangers en zangeressen. Maar deze is ook heel erg mooi. Dat is namelijk van Julien Clerc. En het nummer is Fais-moi un place. Geven een plaatsje. Het is een wonderschoon lied. Ik ga mijn mond houden en ik ga hem inzetten. Als Carlaatje, die heeft hem aangevraagd, ook klaar is, dan druk ik op start. En ik druk op start en dan... Oh ja.

Fais-moi un plas, une plas eigenlijk, leidt voor Carlaatje. En ik hoop dat tante Carla, die in de tweede uur komt, dit ook gehoord heeft. En, want dan hebben we twee mooie Franse nummers gehoord. We gaan richting de klok van 1 uur, luisteraars. En ik heb hier nog iets klaarstaan van twee broers. En dat zijn de broers van Bolland en Bolland. En die hebben een aantal nummers gemaakt, waaronder The Last Apache.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Het was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken.

0: Luisteraars, welkom terug bij het programma Eindeloos IJmond op deze donderdag. En ja, rond deze tijd wordt het al een stuk drukker in Heemskerk. Want mensen gaan zich klaarmaken en een plekje zoeken. Voor de draverij die hier straks gaat beginnen. Het weer is denk ik wel erg lekker. Met de wind, ja, dat heb je op de korte baan weinig last van. En door het dorp lopen naar waar de grote biertenten staan. De biertenten, de bierpompen staan. Zo moet ik het eigenlijk zeggen, want tenten zijn er niet meer. Is het misschien wel lekker behagelijk. Het is niet te warm, dus het is alleen maar lekker. En het is ook goed voor de omzet. Want daar gaat het, de horeca medewerkers natuurlijk om. Als er maar genoeg bier gedronken wordt, dan wordt het de kassa maar steeds zwaarder. En dat zijn hele gunstige tekenen. En daar doen ze het voor. De horeca tenminste, hè? Want het is de prijzen, luisteraars. Ik heb wat gehoord, maar die zijn niet verkeerd. Die zijn echt niet verkeerd. Potverdorie, wat dan wat er geld. Maar goed, moeten we niet te lang over nadenken. En helemaal niet als je dat straks nog heen gaat. Het tweede uur, er zit cabaret in. Er zit een Franse plaat in. Er zit misschien nog wat Duits in. Er zit wat alles in. Tante Carla komt natuurlijk langs. Onze Indo-vrienden zijn we niet vergeten. Dus het is heel vol. En we gaan snel door. Want we gaan dan naar Sister Sledge. Ja, dat is wel leuk. Met Frankie. Dan ga ik eigenlijk zo meteen in één rap tempo ga ik door. Want de nummers die aangevraagd zijn blijven al maanden liggen. Dus dat wil ik een beetje gaan opschonen.
1: En nu zich deze dag.

En dit was Sister Sledge. En om een beetje in de sfeer van de kermis te komen, draai ik even twee kermisplaten achter elkaar. Dat is eentje van Siska Peters met De Meiden van de Kermis. En dan komt daarna een normaal met We Got Naughty Kermis. Nou, geniet er maar en bereid je voor.

Ja, dat kan maar gezegd zijn. Ik krijg net een leuk berichtje binnen. En dat is van mijn collegaatje Els, die aan het tekenen is geslagen. En het is toch een mooie tekening geworden. Jongen, jongen, jongen. Ik had niet verwacht dat je die kwaliteit had. Goed, dan even tussendoor. De Veteranendag in Heemskerk. De jaarlijkse Veteranendag voor de veteranen uit Heemskerk en Beverwijk vindt dit jaar plaats op 1 november. De dag start om 3:00 PM en eindigt rond 7:00 PM. Tijdens deze dag kunnen veteranen verhalen uitwisselen en elkaar live ontmoeten in de Janseren. Naast een gastspreker zal ook zangeres Sophie Borel aanwezig zijn. De dag wordt afgesloten met een Indonesische maaltijd. En wie erbij wil zijn, kan zich tot 23 oktober aanmelden via de website van de gemeente of via het antwoordnummer per post. Alle bij het Veteraneninstituut in Doorn bekendstaande veteranen die in de omgeving van Heemskerk en Beverwijk wonen, krijgen een persoonlijke uitnodiging. Veteranen die niet zijn uitgenodigd, zijn ook welkom. En dat laat de gemeente weten. Dus 1 november, de Veteranendag, lekker Indonesisch eten, jongens. Ik weet uit ervaring dat er een goede Indonesische maaltijd heel erg lekker kan zijn. En dat is, even kijken. Ross Stewart, volgens mij heb ik hem al gedraaid, maar ik kreeg een winnende aanvraag. En ik vind het zelf ook een heel mooi nummer. Mendelen Wind.

En dit was Rod Stewart met het prachtige nummer Mandarin Wind of Mandarin Wind. Maar het is een. Je denkt elke keer dat hij afgelopen is en dan gaat hij toch nog even de snaartje weer gaan. En dan zegt pling, pling, pling, pling. En dan gaat hij weer, dan gaat hij weer verder. Ja, luisteraars. Burendag bij Tata Steel en een rondrit met het museum. Vanwege de jaarlijkse Burendag op 26 september is het voor belangstellenden mogelijk per bus een rondrit te maken over het terrein van Tata Steel in Velsen Noord. Daarnaast kan een bezoek worden gebracht aan het naastgelegen Hoogovens Museum. En de dag staat dit jaar in het teken van het 150-jarig bestaan van het Noordzeekanaal. Voor het staalbedrijf de belangrijkste verbinding met Nederland en de rest van de wereld. Tijdens de rondleiding is er aandacht voor het productieproces, de geschiedenis van het bedrijf en de relatie met het Noordzeekanaal. De bouwdirecteur geeft tijdens de ritten van 10:30 's ochtends, 12:30 's middags en om 14:30 's middags een toelichting op, de ontwikkelingen. Het totale programma van een rondrit op de Burendag is ongeveer 1,5 uur. De minimale leeftijd voor deelname aan de rondleidingen is 6 jaar. En dat op vertoon van een identiteitsbewijs. En onder begeleiding van een volwassene. Een volwassene mag 2 kinderen onder de 12 jaar begeleiden. Start van de rondrit is in het congrescentrum van Tata Steel. En voor aanvang of na afloop van de rondrit is het mogelijk een bezoek te brengen aan het Hoogovens Museum. Dit museum is gedurende de dag gratis toegankelijk en bevindt zich nabij de parkeerplaats van het congrescentrum. Bezoekers kunnen hier meer leren over de geschiedenis van de staalindustrie in IJmuiden. Daarnaast zijn er diverse activiteiten voor kinderen en gezinnen. Bezoekers moeten zich van tevoren opgeven en dat kan via www.tatasteelevents.com. TataSteelEvents, dat is aan elkaar, .com/NL/Burendag 2026. Maar goed, dat staat ook misschien in de krant vermeld. En anders dan moet je de media een klein beetje in de gaten houden. We gaan naar Eamon Komen, nooit van gehoord. Die krijg ik met een dringend verzoek op mijn bureau gegooid. Gekregen van of ik die wilde gaan draaien. En het gebeurt door een hele fijne collega. Dus daarom zou ik dat niet tussendoor eventjes doen. Maar ik heb geen idee wat het is. Ik heb hem net snel opgestort. Maar we gaan dan luisteren. Misschien is het wel hartstikke goed. Eamon Komen met Gin House Blues.

0: In-House Blues van Eamon Comer. Nou, nooit van gehoord, maar het klinkt niet onaardig, moet ik zeggen, luisteraars. Het klinkt echt niet onaardig. Ik zit in de tussentijd wat te kijken, maar er is verdomd weinig van te vinden. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig hoe hij nou weer aan het nummer komt. We gaan naar Tante Carla, want het is al over de tijd. En als ik Hedy krijg met Tante Carla, dan weet ik het wel. Is het gelijk gedaan ook. We gaan naar de...
1: Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante Carla. En, eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan. Tante Carla.
1: Tante Carla. Ja. Nou, rustig maar.
3: It's time for the love zone.

bij mijn allereerste date echt. Met mijn eerste vriendin. Ik was toen 18. Echt een officiële date. En dat weet je gewoon nog niet. Je ken jezelf pas echt goed als je lang een beetje met een meisje gaat die je heel leuk vindt. Want je komt jezelf heel goed tegen. Weet je wel. En ik ben een sharpie man. Ik heb een en al maniertjes. En dan kom ik echt achter als je me leuk vindt. Hè? Dat wat er gebeurt. Oké, we liepen in de stad. Gaan standaard date. Sowieso durf ik te wedden dat zij meer vertrouwen dan ik. Ik was fucking onzeker. Ja? Voor alles wat ik deed, voel ik me heel bewust. Elk loopje, elk beweging, elk woord dat ik zei. En we lopen in de stad. En op een gegeven moment ziet zij een kat. En zei, kijk eens, ah, oh, lief katje. Kijk, daar ga je al. Ik ben nooit met mijn maten dat ze kat aan lopen aanwijzen. Dus ik ben nooit in zo'n situatie geweest, weet je. Dus ik weet niet hoe ik ga reageren. Zelfs bij een van de mafkees, toch? Ja, wat zie je nou kat aan te wijzen hier, hè? Maar ja, dus de eerste reactie is echt jouw oprechte reactie, toch? Dus ik zei, ah, oh, inderdaad, lief katje. Ik denk, hey, Pelle, rustig aan. Ja. Maar ze ging helemaal een stapje verder. Ze ging helemaal door de hurken zo, hè? Zo de kat pakken zo. En opstaan, zeg ik, oh, kijk eens, hé, lief katje. En het was heel de kat helemaal in haar armen zo, als een plaatje. Weet je wel, was het lief om te zien. Als het op Instagram was, had ik het gelijk. Ik, ja, toch schattig, man. Hè? Doorscrollen naar billen van wijven. Maar op dat moment, ik voelde gewoon, ik denk, wat doe je nou? Kijk, jij wil blijkbaar, jij ging eigenlijk over nadenken. Van ja, jij wil blijkbaar iets knuffelen, ik sta naast jou. Hoezo pak jij die kat dan, hè? En sowieso, hij is niet van jou. Hoezo pak jij iets op? Ik ga ook niet zomaar op iemand zijn scooter zitten, toch? Die niet van mij is. Hey, kijk eens, er is een kick ding, hè, of niet? Netjes man, hé. Hey. Tof ding, hé. Hey. Nou, je blijft van wijzen, oké. Okay, maar ik ga er niet op zitten. Dus ik sta erbij in zijn shoppie. Ik denk, oké, zeg maar wanneer ik klaar ben. Hè? Dan gaan we verder met de date. Maar ja, ik weet nog zeker, ging te veel denken, toch? Ik denk, misschien moet ik iets mannelijks doen, hè? Ja, toch? Jij vrouwelijke knuffelen met de kat. Ga ik naast jou iets mannelijks doen, ja, toch? Jij knuffelen, ga ik naast jou een paar keer opdrukken, oké? Okay? Kijken wie dan ongemakkelijk wordt. Hé, hey, maar dat was het begin, man. Het werd erger, man. Wij stappen de bioscoop binnen en normaal gesproken zeg ik gelijk van, joh, wil je wat drinken, wil je wat hebben, weet je? We zijn om het gelijk over. Zeg, joh, ik hou wat thee in een muffin. Ik, hè, muffin? Dat is allemaal gelijk. Muffin, kijk, voor alle duidelijkheid, ik ben niet anti-muffin. Maar net zoals de meeste mannen, hè, de meeste, je denkt niet snel aan een muffin. Als een versnapering. Zeker niet bij voorbaat. Of ja toch, ik wil een muffin. Ik weet niet wat ze hebben daar binnen, maar ik ga voor een muffin. Zelden is dat aan de hand. Sterker nog, je ziet ze niet eens, meestal. Ze zijn er gewoon, maar je ziet ze niet. Eigenlijk denk ik er pas aan als iemand naar je toe komt van, hey Pat, ze hebben alleen muffins hier, man. Dan ga je erover nadenken. Oh, misschien moet ik zo eentje nemen dan. Nogmaals, ik ben ook nooit met mijn maten, toch? Hè? Dat we, hey, de wedstrijd begint zo, ik heb bier, muffins, ja toch? Fucking gezellig, gek. Als ze op zijn, kunnen we bakken, hè? Ik heb een receptje gevonden op internet. Kunnen we gewoon muffins bakken, gek? Fucking kick. Fuck je wedstrijd, we gaan gewoon muffins bakken, ja toch? Hè? Dus voordat ik het wist, had ik hete thee en een muffin in mijn hand. Ik had ook geen lopen, denk ik, hoe moet je lopen dan? Kieven, sorry. Helemaal swagger weg. Ik ga zitten in de bioscoop. Ik schaam ook kapot, gelukkig ging het licht dimmen. Ik denk, oké, Pet, rustig aan hier. Mezelf moet in praten. Oké, Pet, vind je leuk? Niks aan de hand hier, doe gewoon rustig. Voorstuk is waar al geweest. Film begon. Is een mooi moment, hè, als de film begint. Zo'n magisch moment. Ik denk, ja toch, word je even in een nieuwe wereld getrokken? Ik denk, ja, mooi. Ja, nou, eerste scène is bezig. Precies op dat moment is er een gozer schuin voor me. Die begint te lullen met zijn maat. Dat is jammer, hè? Jawel, kijk. Zijn die mensen alle gekomen om te kijken naar de film? Niet om naar jouw kutverhalen te luisteren, hè? Dus ik wil zeggen, je moet je bek houden. Maar, en dat moet je ook zeggen, hè? Niet dat nummer gaan lopen, snitchen, lopen sms'en. Ja. Deze zaal, wie doet dat, joh? Hè? Gewoon in zijn gezicht, je moet je bek houden. Maar ik kon het niet doen, want ik had een muffin, snap je? Je kan niet stoer doen met een muffin, dat gaat gewoon niet samen. Wist ik ook niet, ik kwam er ook op die manier achter, hè? Ik had type sorry. Ja, als ik had dat gezegd, had hij gaan omgedraaid. Ja, hey, normaal gewoon je muffin. Nee, eet jij mijn muffin dan? Toen was ik nog verder van huis, man. Ik kon een muffin niet. Als je boos bent, kan je een muffin niet eten. Dus ik kon hem helemaal niet meer eens eten, dat typisch ding. Ja, je moet ontspannen kaken hebben om die droge teringdingen van de paté te kunnen eten. Dat lukt niet, de sticky. Probeer maar een keer. Ga naar buiten. Ja, neem een paar muffins mee. Zodra je boos bent, probeer er één te eten. Lukt je niet. Je gaat stikken. Weet je, heb je maat bij die de heimlich kan? Kijk. Ik weet wel, boos en een lookie deed net stoer, maar dat ben ik ook, snap je? Nee, zij heeft veel meer ervaring dan ik in bed, man. En daar schrok ik van.
ik schrok daar echt van, man. Ik denk, ja toch, ik kan wel wat hebben, maar ik werd heel erg bang eigenlijk. Het eerste wat zij deed, ik ken haar, dit is de eerste keer dat we seks gingen hebben, hè? Mijn eerste vriendinnetje. Eerst wat ze deed, gewoon spugen om mijn ballen. Volle. Ja, niet zoveel meiden kennen echt spugen, man. Het is meer een tuffie, toch? Het is meer... Anouk, spuug eens. Maar goed, ja, nee, zij niet door echt een roggelgek als een zwerver. Flats om een ballengek. Ging de gezicht in vrij. Vind je lekker, hè? Vind je lekker? Nee, klaar. Nee, joh, dat hoeft niet, joh. Zullen we gewoon een filmpje kijken, hè? Kom maar naar boven, joh. Heb je nog contact met je pa? Alles oké tussen jullie twee, hè? Zo, ik heb trekkende muffin trouwens ineens. Zullen we gewoon... Zullen de muffins bakken?

En dit waren de Rolling Stones met de Angie. Ja, en dat na een nummer van Patrick Lauray. Over zijn muffin. Daarvoor een prachtige Franstalige nummer. En dat was door hem. Ja, ik heb het net wel van. Ik heb mijn blaadje verkeerd omgeslagen. Dus dat kan ik niet meer lezen. Ik kom er zeker weten nog even op terug. De tijd dringt, luisteraars. En ik heb hier nog een aantal dingen liggen. Waaronder het nummer van wat ik altijd draai op de donderdag. Tegen het einde. Dat is Bengawan Solo. Het Indonesische nummer. En als het een beetje mee zit daarna. Om in de stemming te komen. Nog één of twee. Misschien wel drie nummertjes van Corrie Konings. Omdat die vanmiddag gaat optreden in Heemskerk. Ik denk volgens mij op het Nieuwplein. Maar goed, te veel gezegd. We gaan gauw beginnen.

Ja, dat was hem dus. En dan ga ik heel snel door, want dat, dan ga ik het misschien net aan redden. En jullie was een hele fijne... Ja, ik heb hem gevonden. En dan ga ik jullie een hele fijne middag... een hele fijne middag toewensen met, als je naar de Vlos naar Heemskerk gaat. En anders dan heel veel plezier gewoon op de kermis. En een hele fijne avond. En dank voor het luisteren. Ik moet echt haasten. En tot, ik ben de maandag weer. En morgen is het, even kijken, vrijdag. Dan is Ruud, die zit hier dan weer. En als het goed is. En dan zaterdag hebben we Frank. En dan is het maandag, ja, ben ik er weer. En dan, is het, dan gaat het cirkeltje weer door. Heel veel plezier nog. Graag tot de volgende keer. En fijne avond.

0: prothese nodig heeft? Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velsen vereist een noodsteunpunt voor langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Bij grote storingen kunnen inwoners hier informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De pilot oefent samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en vrijwilligers, met nadruk op zelfredzaamheid thuis. Vanavond liepen 12 paarden op de A9 tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost, waardoor automobilisten hard moesten remmen. Rijkswaterstaat en politie vingen de dieren. Rond 9 uur 's avonds was de weg weer vrij. Er gebeurden geen ongelukken. Bijna 9 op de 10 mensen laten geld uit toeslagen en subsidies liggen, zegt Edwin Burgman van Geldfit. In Beverwijk rijdt hij met een roze camper om mensen te helpen. Vooral ouderen en jongeren missen vaak zorg- of huurtoeslag, wat honderden euro's kan schelen. Cecilia van Wil, voormalig wethouder van Beverwijk, woont nu op oude tuindersgrond, vlakbij waar haar opa woonde. Ze praat openhartig over haar familie, haar overleden man Tom en haar politieke teleurstellingen. Haar hond Moos, uitgezocht door Tom, is haar trouwe kameraad. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velsen, Menteen Muiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed. Bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velsen vereist een noodsteunpunt voor langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Bij grote storingen kunnen inwoners hier informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De pilot oefent samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en vrijwilligers, met nadruk op zelfredzaamheid thuis. Vanavond liepen 12 paarden op de A9 tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost, waardoor automobilisten hard moesten remmen. Rijkswaterstaat en politie vingen de dieren. Rond 9 uur 's avonds was de weg weer vrij. Er gebeurden geen ongelukken. Cecilia van Wil, voormalig wethouder van Beverwijk, woont nu op oude tuindersgrond, vlakbij waar haar opa woonde. Ze praat openhartig over haar familie, haar overleden man Tom en haar politieke teleurstellingen. Haar hond Moos, uitgezocht door Tom, is haar trouwe kameraad. Bijna 9 op de 10 mensen laten geld uit toeslagen en subsidies liggen, zegt Edwin Burgman van Geldfit. In Beverwijk rijdt hij met een roze camper om mensen te helpen. Vooral ouderen en jongeren missen vaak zorg- of huurtoeslag, wat honderden euro's kan schelen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velsen vereist een noodsteunpunt voor langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Bij grote storingen kunnen inwoners hier informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De pilot oefent samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en vrijwilligers, met nadruk op zelfredzaamheid thuis. Vanavond liepen 12 paarden op de A9 tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost, waardoor automobilisten hard moesten remmen. Rijkswaterstaat en politie vingen de dieren. Rond 9 uur 's avonds was de weg weer vrij. Er gebeurden geen ongelukken. Cecilia van Wil, voormalig wethouder van Beverwijk, woont nu op oude tuindersgrond, vlakbij waar haar opa woonde. Ze praat openhartig over haar familie, haar overleden man Tom en haar politieke teleurstellingen. Haar hond Moos, uitgezocht door Tom, is haar trouwe kameraad. Bijna 9 op de 10 mensen laten geld uit toeslagen en subsidies liggen, zegt Edwin Burgman van Geldfit. In Beverwijk rijdt hij met een roze camper om mensen te helpen. Vooral ouderen en jongeren missen vaak zorg- of huurtoeslag, wat honderden euro's kan schelen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Robert Walters met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velsen vereist een noodsteunpunt voor langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Bij grote storingen kunnen inwoners hier informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De pilot oefent samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en vrijwilligers, met nadruk op zelfredzaamheid thuis. Vanavond liepen 12 paarden op de A9 tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost, waardoor automobilisten hard moesten remmen. Rijkswaterstaat en politie vingen de dieren. Rond 9 uur 's avonds was de weg weer vrij. Er gebeurden geen ongelukken. Cecilia van Wil, voormalig wethouder van Beverwijk, woont nu op oude tuindersgrond, vlakbij waar haar opa woonde. Ze praat openhartig over haar familie, haar overleden man Tom en haar politieke teleurstellingen. Haar hond Moos, uitgezocht door Tom, is haar trouwe kameraad. Bijna 9 op de 10 mensen laten geld uit toeslagen en subsidies liggen, zegt Edwin Burgman van Geldfit. In Beverwijk rijdt hij met een roze camper om mensen te helpen. Vooral ouderen en jongeren missen vaak zorg- of huurtoeslag, wat honderden euro's kan schelen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Robert Walters met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog in zonnige perioden. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: verse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk 20ers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In Velsen vereist een noodsteunpunt voor langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Bij grote storingen kunnen inwoners hier informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De pilot oefent samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en vrijwilligers, met nadruk op zelfredzaamheid thuis. Vanavond liepen 12 paarden op de A9 tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost, waardoor automobilisten hard moesten remmen. Rijkswaterstaat en politie vingen de dieren. Rond 9 uur 's avonds was de weg weer vrij. Er gebeurden geen ongelukken. Cecilia van Wil, voormalig wethouder van Beverwijk, woont nu op oude tuindersgrond, vlakbij waar haar opa woonde. Ze praat openhartig over haar familie, haar overleden man Tom en haar politieke teleurstellingen. Haar hond Moos, uitgezocht door Tom, is haar trouwe kameraad. Bijna 9 op de 10 mensen laten geld uit toeslagen en subsidies liggen, zegt Edwin Burgman van Geldfit. In Beverwijk rijdt hij met een roze camper om mensen te helpen. Vooral ouderen en jongeren missen vaak zorg- of huurtoeslag, wat honderden euro's kan schelen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: eens.
1: Voor Velzen, Menthe Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: So, what would you little maniacs like to do first?

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in hun huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de Nationale Investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
3: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
2: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
4: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
2: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Dit is Muziekpalet. Elke donderdagavond tussen 8 en 9. Muziekpalet.

Wij zeggen goedenavond en wij van Muziekpalet zijn Remco en Pepijn. En wat doen we dit uurtje deze week bij Muziekpalet? We doen een stukje, een aantal nummers vergeten hits. Tenminste, nummers die je niet altijd meer hoort. Laten we beginnen in 1982 in de top 40, toentertijd een 17e plaats. Een Nederlandse band die zingt in het Frans, in het Nederlands, in het Engels. En hun naam was Bloem. Thank you.

De laatste hit van Diana Ross en de Supremes die ze samen deden. Dus ook de laatste nummer 1 hit. In Nederland bleef de plaats steken op nummer 20. Maar het was wel een enorme hit, omdat zij hem via Motown eind 1969, begin 70 was dit, bekend maakte. Hij werd groot. Oorspronkelijk was de uitvoering van Johnny en Jackie. Wij gaan naar een Nederlandse popgroep zometeen. Een hit die 20 jaar na de oorspronkelijke datum op akoestische wijze opnieuw werd ingezongen en te horen werd gebracht. Maar we gaan eerst naar een Nederlandse popgroep die de popgroep van jaren 70 genoemd kan worden, met Jenny Kaagman als zangeres. Inderdaad, Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

En dat was natuurlijk die mooie Golden Earring met Another 45 Miles. Ik was zelf met Remco samen bij zo'n concert waarbij ze dit nummer ook nog akoestisch speelden. Toen de tijd met de hele akoestische cd. Dat was wel een hele bijzondere beleving. We duiken verder in de jaren en halen naar boven Elvis Presley, de muziek dan tenminste. Suspicious Mind werd geschreven door Mark James en eerder door hemzelf opgenomen. Elvis maakte er vervolgens een wereldhit van. Het nummer gaat over een relatie waarin wantrouwen en liefde de liefde dreigt kapot te maken. Uit 69, een nummer 6 notering.

Ja, Otis Redding, helaas. Hij maakt dat nummer trouwens, vond ik, op internet ergens. Tijdens een verblijf in de omgeving van San Francisco. Samen met zijn drummer, gitarist moet ik zeggen, Steve Cropper. En hij maakte niet meer mee dat het nummer uitkwam in 1967. De plaat verscheen pas na zijn dood. Het werd wel een Amerikaanse nummer 1 hit. In Nederland werd het een top 40 nummer 6 notering. Dan gaan we naar een nummer wat geschreven is door Bob Dylan. De Byrds gaven het nummer een totaal nieuw geluid met hun beroemde 12-snarige gitaar en een harmoniezang. Een leuk weetje, de Byrds stonden op de cover op nummer 1 in Groot-Brittannië en in Nederland bereikte de plaat de derde plaats, de Byrds.

Mateloos populair was die in Nederland, Gilbert O'Sullivan. En dit was een van zijn leukste hits, vind ik zelf. Hij had zoveel populariteit dat hij zelfs een tijdje in Nederland heeft gewoond, in Blaricum. We gaan nu eventjes op de Franse tour met Pour un Flirt.

als eerste van dit blokje Franse muziek van Michel Delpech. Het werd een enorme zomerhit in Europa en een nummer 3 in Nederland. Daarna vervolgden we met het Nederlandse duo Maud en McNeil, oftewel Willem Duin en Sjoukje Spijker. Of Van het Spijker moet ik geloof ik zeggen. Ze vormden samen een van de succesvolste Nederlandse duo's begin jaren 70. En dit nummer stond maar liefst 17 weken toen genoteerd, waarvan ook op de eerste plaats. We blijven even bij de Nederlandse muziek. We gaan naar een protestnummer uit de hippie-generatie. Arman en Ben ik te min.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Roberta Fleck, prachtig gezongen. The first time ever I saw your face. En dit nummer werd een hit door haar vertolking uit de film Play Misty for Me van Clint Eastwood. En daarmee bereikte dit nummer een wereldstatus. We gaan afsluiten vanavond de vergeten hits die we dit uurtje voor u hebben gebracht. En dat doen we door een nummer wat geschreven is door Barry, Robin en Maurits Skip. Het werd oorspronkelijk geschreven voor Diana Ross, maar uiteindelijk gezongen door Kenny Rogers en Dolly Parton. Islands in the Stream.

Goedenavond. Het uurtje muziekpalet zit er voor ons weer op. Maar ik zie dat de collega's van Velse Herrie ondertussen de studio binnenkomen lopen. Dus veel plezier zometeen. En wat Remco en mij betreft en wat muziekpalet betreft, graag tot een volgende week. Dag!

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.

0: Dit is een waarschuwing. Het is donderdagavond. Het is vrij warm. Voor sommige mensen betekent dat begin van de vakantie.
1: Het lijkt wel zomer.
0: Ja, ik heb wel lopen zweten vandaag. En je luistert naar de Vels Ready grote verjaardagsshow. Want Stijn wordt morgen 160, als ik het goed begrepen heb.
1: Nee, ik word het nieuwe 40.
0: Ja, het nieuwe 40.
1: Ja, zeker.
0: Dus 160, want 200 min 40 is 160.
1: Zo, wiskunde geleerd.
0: Ja, zeker. Ja, ik heb er hier verstand van statistiek.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dit is dus de Vels Ready Radio Show en we hebben een hele hoop... Heb jij voorbereid, heb je dingen in de lijst zitten?
1: Ik heb een paar dingetjes.
0: Ik zag vorige week al wat dingen voorbij komen.
1: Ik heb ook een leuk bandje erin gezet die ik in de vakantie ga bekijken.
0: Oh.
1: In Bordeaux.
0: Oké. Okay. Zijn ze Frans?
1: Ze zijn Frans.
0: Zijn ze Celeste?
1: Ze zijn punk.
0: Oh, punk. Celeste is geen punk.
1: Nee.
0: Oké, ik ben benieuwd. Ja. Gaan we het zo over hebben, maar eerst... ja, natuurlijk. Het is nog steeds nodig om dit soort nummers te draaien. Want er zijn nog steeds fascisten aan de macht in sommige landen. In Nederland zitten ze in het kabinet. En zeker ook in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer. The only good fascist is a very dead fascist. Geweldig nummer van de Canadese band Propagandy. Van het album Less Talk, More Rock. Voor de mensen die het niet helemaal goed gehoord hebben. Het nummer heet The only good fascist is a very dead fascist.

0: Ja, vorige week hadden we natuurlijk meneertje geweerd hier in de studio bij Velsen Ready. Maar
1: echt waar?
0: Hè?
1: Echt waar?
0: Ja, die waren hier.
1: Kak, heb ik gemist.
0: Ja, jammer hè?
1: Ja. Ja.
0: Maar nu hebben we Stijn van Remain Untamed.
1: Ook leuk.
0: Het is een beetje hetzelfde qua herrie.
1: Hetzelfde kaliber.
0: Ja, alleen meneertje geweertje gebruikt drumcomputers in plaats van een drumstel.
1: Ja.
0: Jij gaat naar Bordeaux en daar ga je zien?
1: Ja, ik stop twee nachtjes in Bordeaux. En dan ga ik zien de band Guerilla Poubelle. Het is Frans.
0: Wat is Poubelle?
1: Het is...
0: Oh, we hebben een beller.
1: We hebben een beller.
0: Ja, ik weet nog steeds niet hoe die opgenomen wordt. Ik zie hier wel iets over. Hè?
1: Ik heb hier een ding staan.
0: Ja, hallo? Nee. Zie je enter?
1: Enter drukken.
0: Ja, doe maar. Ja, ik heb dus geen idee hoe dat telefoon hier...
1: Hallo?
0: Oh, we hebben wel een... hang maar op als je luistert.
1: Hallo?
0: Ik heb geen idee.
2: Hallo, met Stefan.
0: Ah, Stefan. Doe hem even bij de microfoon.
2: Hoi.
1: Stefan, zeg.
2: Stefan.
1: Ja. Je bent in de uitzending,
2: hallo,
1: Stefan.
2: Hoe gaat het daar in de studio?
0: Ja, goed. Hoe gaat het met jou?
2: Hoe gaat het daar in de studio?
1: Het gaat perfect hier.
2: Okay, hoe gaat het met jullie?
1: Lekker, lekker.
0: Goed, het is wel een beetje warm. Hoe gaat het met jou?
2: Ook goed hoor. Ik zit naar jullie lekker gezellig te luisteren.
0: Fijn.
1: Is het warm in de Velse Broek?
2: Ja. Goed, dan ben ik in uitzending.
1: Je bent
0: ja,
1: in uitzending.
0: Ja, je staat een beetje zachtjes, maar...
1: Horen je wel.
2: Ja, het is lekker warm in de Velse Broek.
0: Zo, okay, gelukkig.
1: Nu horen we je beter.
0: Ja.
1: Heb je nog een verzoekje, Stefan?
2: Oké. Okay.
1: Hallo?
2: Ja, en volgende... Ik had eigenlijk een mop eigenlijk vorige keer, maar toen wist je niet hoe ik in uitzending moest.
0: Nee.
2: Maar die moet ik weer eens opzoeken. Ik dacht, ik bel jullie eventjes. Maar volgende week heb ik een mop voor jullie.
0: Oké, okay, alleen volgende week zijn wij er niet, want dan ben ik aan het werk
2: volgende
0: op een festival.
2: Volgende keer heb ik weer een mop voor jullie, goed?
0: Ja, de 17 september zijn we er zeker.
2: Oké, okay, doei, doei.
1: Doei.
0: Bedankt, hè. Nou, we weten dus ongeveer hoe we op moeten nemen. Gewoon de hoorn van de haak nemen.
1: Ja, precies.
0: En bij de microfoon houden. Ja. Het is nog niet ideaal.
1: We weten dat we doorkomen in het land.
0: En we weten nog steeds niet wat poubelle betekent.
1: Ja, ik wilde het net vertellen. Het is guerrilla. Nou ja, je weet wat guerrilla betekent. En dan poubelle is vuilnisbak.
0: Vuilnisbakken guerrilla.
1: Ja.
0: Okay, en ze zingen in het Frans. Ja. Want er staat iets voor vrouw. De rest van de woorden. Zuur betekent op, volgens mij. Kun je de rest vertalen?
1: Ja, ik heb erover nagedacht. Maar...
0: Je gaat naar Frankrijk, dus dan moet je toch wel een beetje dit kunnen vertalen.
1: Ja.
0: Als ga je voor niks in die show?
1: Ik denk, let op wat je zegt. Anders krijg je een conflict met een vrouw.
0: Ah. Ja. Ik vind het al...
1: Aannemelijk, hè?
0: Dat albumtitel vind ik ook wel gaaf.
1: Ja.
0: Punk is existentialisme.
1: Precies.
0: Bijzonder. Maar hoe heb je dit ontdekt dan? En waar spelen ze? En hoe dan?
1: We eindigen in Bilbao. We gaan met de trein. En in Bilbao gaan we ook naar een concert. Dat ga ik zo meteen vertellen. En toen dacht ik van, we zijn in Bordeaux, ook een grote stad. Zou daar ook iets leuks komen? Nou, dat is dit dus geworden.
0: Oké. Okay.

0: Van Halen.
1: Ja, ik vind het wel heel anders. Ik heb dit album wel eens geluisterd, maar dit is niet zo doorgekomen dat het zo trashy was.
0: Het is leuk, hè? Ja.
1: Ja. A Different Kind of Truth heet dit album.
0: Ja.
1: En waarom draaien we Van Halen?
0: Nou, Sir Alex moeten we tegenwoordig zeggen. Alex van Halen is gisteren geridderd hier in Nederland, in Nijmegen. Vanwege zijn oeuvre. Nederlander in Amerika. Heeft toch een grote inbreng gehad in de hard rock.
1: Ja.
0: En, ja.
1: Is zijn broer dan niet postuum geridderd?
0: Geen idee. Misschien is hij in het verleden al een keer geridderd. Maar dat heb ik niet in de gaten gehad, denk ik.
1: Ik zou het wel raar vinden als die niet... Die was veel invloedrijker.
0: Qua gitaar zeker.
1: Ja.
0: Ja, die heeft echt stijl uitgevonden ook.
1: Ja. En die met grote gespeeld als Michael Jackson bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat heeft Alex niet gedaan.
0: Nee, klopt.
1: Nee. De drummer van Def Leppard heeft maar één arm.
0: Weet je?
1: Ja, maar dat is geen Nederlander.
0: En Barry White is black, but not as white as Frank White. Black is. Was dat ook weer.
1: Ja. Ja. En Barry White is geïnspireerd door Elvis om te gaan zingen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En Elvis is een halve Navajo-Indiaan.
1: Half?
0: Half.
1: Oh, ja. Oké. Okay. Dat wist ik dan weer niet.
0: Weetjes.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ik ben niet goed in pubquiz of muziekquiz hoor. Nee.
0: Maar mocht er nog een bandlid van mij luisteren, dit is wel een leuk nummer om te coveren, denk ik.
1: Ja, Bullethead van Van Halen.
0: Lekker trashy. Ja. Iets pittiger maken. En onze zanger erbij. Nou,
1: vol schreeuwen. Want ik zat in de auto te denken, jullie moeten een keer een vette koffer gaan doen. En ik vind deze wel heel vet.
0: Ja, hè?
1: Maar het wel toevallig dat jij dan dit zal te zeggen.
0: Ja.
1: Je kan ook jump in een...
0: gratis tip van Kevin.
1: Die is heel herkenbaar, jump. Dat is wel bekend. Is... Maar die gewoon in jullie stijl.
0: Ja, dat kan ook.
1: En dan gewoon heel snel. Niet jump, maar gewoon fel jump.
0: Ja.
1: Niet dat lange... Maar gewoon... Maak dat nummer naar twee minuten, weet je wel.
0: Weet ze ook weer? Jump.
1: House
0: of Pain.
1: Ja. Nee, veel feller.
0: Anders.
1: Oké, tof.
0: Ja, wie weet.
1: Wil je Sisters of Mercy ook nog draaien, of niet?
0: Sisters of Mercy.
1: Oh, gaan de mensen dan huilen, hè?
0: Straks voor een rustig moment.
1: Ja. Anders gaan mensen ook huilen nu. Precies. Eerste uur van Vels Ready. Huilende mensen.
0: Moet je niet willen.
1: Nee. Doomloop, ken je dat?
0: Nee.
1: Ik ook niet. Is dat van Doom of zo?
0: Nee. Je hebt het ergens, hè?
1: Ja, dat weet ik.
0: Rot and Ruin. Het is wel een pittige naam.
1: Ja.
0: Heb je laatst wel een keer Sick of It All gedraaid?
1: Ja, zeker.
0: Oh ja, precies.
1: Zeker, maar ik zag dat jij maar... Vorige week zag ik dat jij maar in had gezet. En toen zat ik te denken...
0: Maar je had hem er waarschijnlijk ook al in staan. Of een nummer van hun.
1: Ja, waar heb je hem dan eerder?
0: Onderin.
1: Zag je hem staan?
0: Ja.
1: Ja, we hebben zo'n hele lijst en dan kijken we.
0: Bovenste.
1: Bovenste.
0: Van mij bedoel ik. Nee, lager. En nog eentje?
1: Oh ja, Built to Last. Ja, maar vorige, je had er al eerder wat ingezet. Van Sick of It All. Weet ik zeker.
0: Dat zou kunnen.
1: Is dit dan? Ja, geen idee. Dit is een hele lange lijst. Never mind. Ik zat te denken om All Hell Breaks Loose te draaien.
0: Dat is ook goed.
1: Van Sick of It All. Doorstikken vooral. Ja. Ik vind dat een... Klinkt misschien raar, maar ik vind het een van de gaafste Sick of It All nummers.
0: Ik had alleen Built to Last erin gezet als contrast.
1: Ja.
0: Nobody's Built to Last.
1: Ja. Generic. Oh, ik doe één woord te veel. Sick of. Generic Chaos. Ken je die band?
0: Ja. Nee?
1: Nee. Weet je, dat was de naam van Sick of It All Force, Sick of It All heette.
0: Oh, zo.
1: Nou, kom op zeg. Ja, we doen dit live, hè, lieve luisteraars, vriendjes. Dat je niet denkt van, dit heeft hij van tevoren opgenomen.
0: Het lijkt heel professioneel,
1: ja.
0: Maar het is het niet.
1: Heb ik nou een goede lijst gezet? Ja. Van het album Violent World, A Tribute to the Misfits. Ja, dit is uiteraard de cover van de week.
0: Joe.
1: Maar nu door Sick of It All. Het origineel is gaaf. Maar deze, ja, wat ik net al zei, ik vind dat misschien wel een van de gaafste nummers ooit door Sick of It All opgenomen. All Hell Breaks Loose, door Sick of It All. Look how scary are you?

0: Coagulate van Snapcase. Van het album In Transmission. Ook een briljant nummer uit de hardcore. Bijzonder geluid ook. Waar hadden we het over? Terzijde Hoorde.
1: Terzijde Hoorde. Die hebben gewoon op Lowlands gestaan.
0: Ja.
1: Dankzij?
0: Nee, niet dankzij mij. Gewoon dankzij dat ze een heel goed album hebben uitgebracht.
1: Mede.
0: Ik ga even een stukje laten horen.
1: Je hebt een aandeel gehad.
0: Pak ik ondertussen mijn telefoon.

0: Ja, het is wel een beetje duidelijk hoe dat klinkt. En Stijn kent dit nog niet, want die was er niet bij op Lowlands, nee, helaas.
1: Live.
0: Je kon niet, hè?
1: Ik kon niet.
0: Nee, maar dit.
1: Ik was bezeten.

0: Voor de mensen die meekijken, Stijn staat te hakken.
1: Ik denk, mijn oudste en mijn bonuskinderen die zouden trots op me zijn.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar dit was terzijde hoorde in een remix met Flamman van Flamman en de Braxas.
1: Hoe vet.
0: Echt heel gaaf. En dat deden ze op Lowlands ook. Joost bleef staan op het podium. Kwam een jong gabbertje bij en die stond elkaar te hakken. En Flamman die draaide de plaatjes.
1: Cool.
0: Ja. Jij was naar de Formule 1.
1: Ja.
0: Ja, dat is heel mooi over Feyenoord, dus wil ik het niet over hebben.
1: En ik ga ook niet vertellen wat daar qua muzikant allemaal rondrubbelde.
0: Oh, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd.
1: Nee, die andere zangeres van die Scandinavische.
0: Epica-achtige. Floor Jansen.
1: Ja, die ja.
0: Die was daar.
1: Die deed daar iets, want die heeft daar ooit het volkslied gedaan.
0: Oké.
1: Okay. Omdat het de laatste keer was, deed iedereen die dat ooit daar heeft gedaan een soort medley. Goodbye.
0: Oké.
1: Okay.
0: En Jan Smit?
1: Nee, die niet. Nee. Dat is nou wel jammer.
0: Ja.
1: Nee, die was er nooit betrokken bij geweest.
0: Oké. Okay. Dus het was niks?
1: het zweert je wel natuurlijk.
0: Oké. Okay, ja.
1: Je moet ervan houden. Hè?
0: Ja. En alles. Hoeveel rondjes heb je Max voorbij zien komen?
1: Even kijken. Ik denk 8/9.
0: Ja.
1: Zoiets, ja. Ja, dat was jammer. Ja, maar ik heb hem daar in het verleden 2 keer zien winnen. Dus.
0: Ja. Ik zeg...
1: Voor de rest was het een leuke race. Voor de kids was het ook al gaaf. Gave beleving.
0: Ja, nee, zeker.
1: En het bier was goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, had je het meegenomen?
1: Ik heb het niet meegenomen.
0: Oh. Oké. Okay.
1: Ik heb het daar gelaten.
0: Maar ik ben het team Zandhagen dus. Wat Formule 1 betreft.
1: Ja. Die moeten er ook zijn.
0: Die moeten er ook zijn, zeker.
1: Yin en Yang.
0: Ja. Mensen die een keuken laten vervangen omdat het niet meer in de mode is, die moeten er niet zijn.
1: Nee.
0: Nee.
1: Pak dan een kwast en een potverf of zo.
0: Precies. We hebben dus de koffer al gehad. Noemen ze een nummer onder de... wacht hoor, dan moet ik deze hebben. Boven de 8.
1: Boven de 8.
0: Boven de 8 en onder de 900.
1: 4.
0: Nee, boven de 8.
1: Oh, boven. Ja, boven. Oh, zo. Sorry. Ik ga de andere kant op.
0: Ja.
1: Zal ik het doen? 60?
0: 60? Ja, morgen word je 160. En dat is natuurlijk... die heb Jeffrey erin gezet. King. Dus spreek je dat zo uit?
1: Het lijkt wel Aziatisch, denk ik.
0: Ja, dit is er 7 februari 2019 in de lijst gezet. We houden hem nog onder de 1000, de lijst. Zowaar.
1: Ja.
0: Vind ik best knap.
1: Bijzonder.
0: Ja. En dan gaan er straks ook weer een paar uit, dus ja. Ik ken dit niet. Breathe in the water. Je kan onder water niet ademen of je moet een aquatisch dier zijn. Maar vooruit, we gaan het luisteren.
1: Je moet kieuwen hebben.

0: Die zou ik niet aan zien komen bij Jeffrey.
1: Nee.
0: Gewoon een stoner. The Queens of the Stoner Age, beetje. Achter.
1: Precies.
0: Ik vind het wel tof, maar ik weet nog steeds niet hoe je het uitspreekt. King.
1: Ja.
0: Nee, weet het niet. Het is ook, we zijn het allemaal vergeten. Hashtag Beer Radio natuurlijk.
1: Ik ga even naar een andere mic.
0: Ja, ik heb hem daar allemaal aangezet.
1: Ja.
0: De meeste buiten staat ook aan.
1: Ja, ja. We zijn er nog.
0: Van Easy Street Brewing Company, de IPA, Indian Pale Ale. Dus het is niet IPA. Ik weet niet wie dat soort, wat voor mensen dat zeggen, IPA. Nee, het is IPA.
1: Je zegt wat je leest. En als je er verder niet in verdiept, dan ja.
0: Ja, nee, daarom leg ik het ook uit.
1: Ja, doe je goed.
0: Easy Street Brewing Company. Dat is eigenlijk gewoon frontaal, hoor ik van Taco.
1: Dit programma is ook gewoon ter lering en vermaak.
0: Ja, precies. Het is informatief. Daarom The Only Good Fascist is a Very Dead Fascist van Propagandy. En we vertellen ook over muziek. Remain Untamed gaat binnenkort Van Halen Bullethead kofferen.
1: We gaan ook weer op tour trouwens. Hè?
0: Op tour?
1: Ja.
0: Meerdere shows achter elkaar.
1: In oktober, ja.
0: Dit jaar oktober?
1: Dit jaar oktober.
0: Waar gaan jullie op tour?
1: We gaan de 9e in de Lazarus in Leiden.
0: Ja.
1: De week daarna...
0: Nee, een tour is achter elkaar.
1: Ja, de ene week en dan de andere week.
0: Oh, jullie zijn natuurlijk oud, dus jullie hebben meerdere vrijdagen nodig.
1: Na een optreden hebben we 6 dagen nodig om bij te komen.
0: Ja. Sommige bands hebben dat ook. Die zie je dan ineens dat ze op een zaterdag geen show hebben. Dan denk je, waarom? En dan hoor je dus dat de zanger, die kan niet 3 dagen achter elkaar zingen. Jullie zijn zo oud.
1: We kunnen,
0: totaal zijn jullie boven de 1000 bijna.
1: Precies.
0: Ja, nee, ik snap het.
1: Ja. En dan de 16e spelen we in Hellendoorn op het Hel en Doorn Festival.
0: Ja.
1: Met Engelse Tank.
0: Oh.
1: Ken je dat nog?
0: Tank? Ja. Ja. Ja.
1: En nog een Zweedse band en nog wat leukere bands. En die week daarna zouden we, tenminste zijn we nog mee bezig, zouden in het Slachthuis spelen. Maar echte Slachthuis is failliet verklaard.
0: Ja, door de Raad van Toezicht nog wel.
1: Dus dat wordt waarschijnlijk elders in Haarlem.
0: Hopelijk de volharding.
1: In de volharding, denk ik.
0: Zou heel leuk zijn.
1: Ja, mooie plek. Gaat dit weekend open, trouwens. Oh ja, we moeten ook even
0: ondertussen ruik ik aan bier. Ik vind hem een beetje lafjes ruiken. Het is wel IPA-geurtje.
1: Ja, licht zoetig.
0: Ja, te zoetig en een beetje harsig. Ik weet niet zo goed of ik dit lekker vind ruiken. Maar voor een minder dan 0,5% alcohol IPA.
1: Hij is een beetje citroenig.
0: Ja. Het is een beetje...
1: Heel licht.
0: Ik vind meer een ratler dan een IPA.
1: Ja, maar wel lekkerder dan een ratler.
0: Ja.
1: Dat is echt sinaas.
0: Ja.
1: Dit is echt wel bier.
0: Een beetje Duitse ratler.
1: Alcohol, ja.
0: Dat is een goeie.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het oké. Easy Street doet het weer goed. De Kriek of zo heet die, geloof ik. Of Restansure. Die is tof. De New England IPA, oftewel NIPA. Die is ook tof. En de IPA is dus ook wel goedgekeurd voor dat eurotje wat die kost. Het is informatief, dus ik mag zeggen waar. Bij de Lidl kan je hem gewoon kopen.
1: Kijk.
0: Ze hebben 6 verschillende praktisch alcoholvrije bieren daar van Easy Street.
1: 8 uur morgenochtend is de Lidl open.
0: Ja.
1: Dus ga erheen.
0: Nee, ik vind de geur niet zo denderend.
1: Nee.
0: Het is ook geen citroen wat je ruikt.
1: Nee, ook geen fietsband.
0: Nee. Het hangt tussen... Het is een fietsband die ingesmeerd is met citroen. Dat ruik je. En dat heb ik nog nooit geroken. Vandaar dat ik het nu pas snap.
1: Als je de band door het badje met water doet... om te kijken waar de lekkage zit... En daar zit dan dat citroenluchtje in.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Ja.
1: Ja. Ik vind, ja,
0: ik vind hem niet slecht.
1: Nee.
0: Oké. We kunnen natuurlijk ook... ik heb zojuist het nieuwe album van Ignite binnengekregen. Maar dat gaan we niet draaien. Dat mag niet.
1: Want? Waarom niet?
0: Ja, want het komt voorlopig nog niet uit.
1: Oh, zo. Het is nog secret.
0: Ja, heel secret.
1: Je hebt nog niet de primeur.
0: Nee. Ik zou zeggen, we draaien Ik heb trek.
1: Altijd.
0: Highwayman. Ja, is dit eigenlijk wel een... Dit moet ik een taken vragen. We gaan geen Ik heb trek draaien. We draaien Brandtron. Brandtron. Ja, ik zei het wel goed. Dit nummer is zo vaag. Dus ik
1: ben benieuwd.
0: Ik weet niet meer hoe die stijl heet. Maar check het uit.
1: Kan je erop hakken?
0: Jij wel. I'm about to go XXI up circle on your ass. Van Brandtron.

0: Ja, we hebben toch voor het eerste nummer gekozen. The Manufacturer van het album The Manufacturer van Fear Factory. Ja. 1995. Dat is 31 jaar geleden.
1: Nee, dat is 18 jaar geleden.
0: Ja.
1: Generatie X, die denkt dat dat 18 jaar geleden is.
0: Ja. Vorig jaar op Alcatraz Festival in België hadden ze van die shirts. 30 years, The Manufacturer. Ik hing ze op en ik dacht bij mezelf, nee, ik ben nog niet oud.
1: Nee.
0: Ik voelde me heel even wel oud. Ja. Ik weet nog dat ik het album gekocht heb bij Dries in Twin Records in de Muiden. Tja.
1: Maar dat is het mooie, Kevin. Wij worden nooit oud.
0: Nee, wij worden niet oud, nee.
1: We gaan gewoon door.
0: Precies. En dit jaar speelt Fear Factory op Baruch Open Air in Rotterdam. Dat is niet aankomend weekend, maar het weekend erop. Ja. Op zaterdag 12 september.
1: Zit ik in de trein.
0: Ja.
1: Ik kom er wel langs, Rotterdam.
0: Ja.
1: Daar stap ik op de trein, naar Parijs.
0: Oké, okay. Op zaterdag.
1: Zaterdag, maar, 12e.
0: Nou, nee, wat laat je.
1: Neem de volgende trein.
0: Ja, precies.
1: Ik ga het voorstellen.
0: Ja. Fear Factory speelt wel laat, tot kwart over 10, geloof ik. Dus.
1: Ja, dan liggen wij al in Bordeaux.
0: Precies. Andere bands die spelen op Baruch Open Air zijn Crystal Lake, Japanse band. Best tof. Hate, die Poolse band is het volgens mij. Buzzcocks. Nee, ik ga eerst het programma van de. Ik pak even de lijst erbij, dat is makkelijker. Ik doe het allemaal uit mijn hoofd. Ik kan ze ook allemaal noemen, maar ik weet niet precies welke band op.
1: Het is wel goed voor je hersencellen uit je hoofd.
0: Ja, zeker. Maar ik weet niet precies welke dag welke bands spelen. Nou, Baruch Open Air, kom op. Ik moet gewoon even een poster hebben. Ja, prima, alles toestaan. Laat erop zo. Nee, kom op. Dan doen we het zo. Op de zaterdag, Fear Factory, Fat Dog, IJsland. IJsland, dat is gewoon een Nederlandse groep. IJsland. Merican, de DJ. Psychonaut, een vette Belgen. De Bloody Beetroots doen een DJ-set. Zoals ik al zei. Crystal Lake. Sarcofago. Oh, moet even lachen. Voor de foto. Dat is de band met de eerste zanger van Sepultura. Dat is voor Max. Het is een beetje meer black. Check het uit. Then Comes Silence. Psychosocial is een Slipknot tribute band. Diary of Dreams. Hate, zoals ik al zei. Gladde Paling. De vette metal band Graceless.
1: Heb je hier ook een keer gedraaid.
0: Ja. Hellfish. Dina Summer. Cancel, Young Ruby, heb ik ook een keer gedraaid. Lijkschouwer, die gaan we zo overdraaien. Basek, Autospas, L. Rich, Aileen Mia, Noir Antidote, Actors, Teardrinker, Tiger Knife, Novelization, Bug en Ilko. Dat allemaal op de zaterdag. Je kan ook al op vrijdagavond heen. Dan kan je de Rammstein Tribute Band Van Stein zien. Met vuurwerk en vuur en een roeiboot en gewoon eigenlijk Rammstein. Maar dan uit Nederland. East, live. Ja, vet.
1: Heb ik vorig jaar gezien.
0: Ja, waar?
1: In Paradiso.
0: Oh.
1: East.
0: Zover nummer draaien?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Live de Leeuwband, Potthumus, ook uit België. Bokkenrijders, dat is Pablo van De Wolf.
1: Oké. Okay.
0: En Heat. En vooral op de vrijdag, 11 september, Buzzcocks. Heel gaaf dat ik die ga zien. East.
1: Ik moet even kijken, want ik heb wel. Ik kan het nooit vinden.
0: Nee. We gaan gewoon een hit draaien. Zullen we de hit draaien?
1: I Lost.
0: You're Mine of I'm the Fear?
1: Ja, I'm the Fear.
0: Lost My Shadow?
1: Nee, I'm the Fear.
0: Oh, I'm the Fear. Oké. Okay.
1: Het geldt eerst, I Lost My Shadow, maar I'm the Fear is beter.
0: Oké. Okay.
1: Het is een mooi bruggetje naar Sisters of Mercy, denk ik.
0: Ja, ja. Ja, die kunnen we hierop wel draaien.
1: Maar die moet eigenlijk in 2 uur. Anders gaan de mensen huilen.
0: Ja, het is ook nog maar 6 minuten. En ja, oké. Okay. East East met I'm the Fear. En volgende week vrijdag op Baruch Open Air.

0: I Am The Fear van East East. Tof.
1: Ja.
0: Vrijdag 11 september op Baruch Open Air. En ja, Stijn is ook aanwezig 's morgens.
1: Hebben ze er lekker bier trouwens?
0: Ze hebben er zeker lekker bier. Geen idee.
1: Wat had je daar vroeg? Oranje Boom. Dat was niet zo.
0: Ik heb geen idee wat... Er zijn ook geen sponsors onder de... Nee. Ik durf het niet te zeggen wat voor bier ze daar hebben.
1: Dat ga je ontdekken.
0: Nee, ik ben aan het werk.
1: Na afloop?
0: Nee, want dan ben ik nog steeds aan het werk.
1: Dan krijg je een doosje mee.
0: Ja, nee. Als een eigen gebrouwd bier hebben, zoals bij Jera of zo, dan score ik inderdaad altijd wel een bier. Ja. Al is dat de afgelopen 2 jaar op Roadburn trouwens niet gelukt, terwijl dat zelfs van het speciale biertje van Uiltje Brouwerij is uit Haarlem.
1: Okay.
0: Ben ik het gewoon vergeten. Dus, oh. Ja.
1: Kan ook gebeuren.
0: Ja. Maar ik denk niet dat Baruch een speciaal eigen bier heeft laten brouwen. Wat wel vet is, en uit België, is Psychonaut, ik zei het net al. En we gaan een nummer draaien, The Fall of Consciousness.
1: Zit daar nog een verhaal bij?
0: De Merger, die hier is een hele tof gast.
1: Waar hebben ze eerder in gezeten?
0: Geen idee.
1: Oh, ja,
0: daar zit wel een link, maar dat vertellen we in 2 uur wel.
1: Okay.
0: Na het nieuws, wintersport en al die andere omgaan zijn we terug met nog een uur Velsready. Wow. Luister bij vriendjes.
1: Ja.
0: Klik.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
4: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
3: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
5: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
3: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Welkom terug bij de Vels Ready Radio Show. Psychonaut. Ondertussen heeft Stijn uitgezocht in welke band de heren van Psychonaut hiervoor zaten.
1: Dat is niet te vinden.
0: Nee.
1: Nee. We dachten eerst Led Zeppelin en Pink Floyd. Ja,
0: maar wel Tool.
1: Dat bleek een hoax te zijn.
0: Ja, wel, ze zaten wel in Tool. Toen Tool nog goed was.
1: Denk je? Toch wel.
0: Ja. Psychonaut. Check die band uit. Zaterdag 12 september. Dat is ook mijn moederjarig trouwens. In het Zuiderpark. Zo wilde ik het zeggen.
1: Gefeliciteerd.
0: Baruchopenair.nl is de website. En ja, die hier is er ook aanwezig. De merchandiser. Rody. Manager van alles.
1: Ja.
0: Goeie gast. Jij zei Sisters of Mercy. Ja. Die hebben alleen lange nummers. Maar we hebben gewoon ook van het album Vision Thing.
1: We hebben een nummer speciaal voor dit programma gemaakt.
0: Ja. Wat is jouw favoriete album eigenlijk?
1: Ja, ook deze.
0: Wel, hè?
1: Vision Thing.
0: Ja. Oh, deze. Die vlot.

0: Ja, gelukkig hadden we een goed gesprek. Maar ik denk dat dit mijn minst favoriete nummer van het album is. Want dit is het nummer waar dat Dire Straits dingetje in zit.
1: Ja, ik hoor het.
0: Ja, vervelend, hè?
1: Ja, dat is als ze hem gaan spelen, dan is dat het aangewezen moment om even bier te gaan halen, ja, denk ik.
0: Of bier te gooien.
1: Of gooien, zelfs.
0: Ja.
1: Naar elkaar.
0: Nee, naar de band toe.
1: Oh, naar de band.
0: Ja. Dus misschien duidelijk van, hey, dit nummer hadden jullie niet moeten maken.
1: Ja. Zullen ze waarderen, denk ik.
0: Ja, dat zeker. Okay. Bands waarderen dat altijd.
1: Coole douche.
0: Ja, als je gewoon duidelijk aangeeft als fans zijnde, hey, dit moet je niet doen. Zat er nog iets bij van Beroeg dat je dacht van, de Buzzcocks. Dat dacht ik zelf.
1: Oude lullen muziek, hoor.
0: Ja, super gaaf. Super gaaf oude lullen muziek. Dit nummer, ja, dit. Ik draai voornamelijk natuurlijk muziek.

0: hier in de Vels Ready Radio Show. Wat
1: die
0: niet.
1: Ik heb gewoon een verzamel-LP, dit nummer.
0: Ja?
1: Die bovenste hier.
0: Ja, oké. Okay. Maar we draaien voornamelijk muziek die niet op de standaard radio wordt gedraaid.
1: Nee, zeker, ja.
0: Die je overdag niet zal horen op IJmond 360 of een andere zender.
1: Zelfs niet op Kink.
0: Maar deze wel.
1: Oh, deze wel.
0: Deze zou best voorbij kunnen komen op Kink of op 3FM of Radio 2 tegenwoordig zelfs.
1: Ja?
0: Ja, dit is gewoon een evergreen geworden.
1: En dat is waar.
0: En toch spelen ze op Brugge Open Air, wat best een ruig festival is. Vrijdag 11 september, de Buzzcocks.
1: Cool.
0: Heel gaaf. Ik ga ze eindelijk zien, ik heb ze nog nooit gezien. En dit nummer, Ever Fallen In Love, gaan ze spelen.
2: An exciting start to any show, the Buzzcocks. And have you ever fallen in love with somebody that you shouldn't?

0: Ik vond die gitaar heel beroerd klinken.
1: Oké.
0: Okay. Oh. Beetje speelgoedachtig.
1: Ja, dat is een effect wat erin zit.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja, een beetje begin-ethisch effect is dat.
0: Je bent het overtrust.
1: Weer terug. Ja.
0: De overtrust.
1: Weet je waar ik opeens ook aan moet denken? Aan de originele zanger van The Gathering. Die zong ook een beetje zo.
0: Ja, ja.
1: Ook nog in het Witte Theater gezien. Was je er ook bij?
0: Nee.
1: Dat was zo vet toen.
0: De catering.
1: Vijf van die gasten met dat lange haar. Om hetzelfde maat zo wapperen.
0: Ja.
1: Dat maakte indruk.
0: Ze hebben recentelijk een tour gedaan, hè? Een paar shows met de originele bezetting.
1: Met Anneke, toch?
0: Ja, nee, ook met een stuk of vijf, zes shows met de zanger.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat heb ik even gemist.
0: Ja. Maar Overtrust, waarom?
1: Ja, gewoon apart.
0: Oké.
1: Het is weer heel anders.
0: Ja, het was wel heel anders, ja.
1: Van het genre. Leuk, ik vond hem grappig.
0: Ken je de Bokkenrijers?
1: Van reputatie wel, ja.
0: Oké. Okay. Ik weet niet meer precies. Het was een band of zo in Limburg.
1: Dat.
0: Ja, hè?
1: Ze hebben er zelfs nu een musical of zoiets van gemaakt.
0: Oké.
1: Okay. Ga er niet heen.
0: Nee. Maar Pablo van de Wolf dacht van, vet, ik begin een metalband en ik noem het Bokkenrijders.
1: Ga daar wel heen.
0: En die spelen ook op Baruch Open Air.
1: Cool.
0: Jouw Big Volkslied heet het nummer van Bokkenrijders. Oh. Weet je, we gaan nu eerst bier drinken.
1: Oké, okay, cool. Dan loop ik even naar die andere.
0: Ja, Mike 4.
2: Staat hem open?
0: Ja, staat hartstikke open.
1: Oh, hallo, joh. Ja, daar ben ik.
0: Want we hadden het net over Spaans bier.
1: Ja?
0: U roept, ik regel. De Free Dam. Ik heb het trouwens uit Engeland meegenomen van tour.
1: Maar het is echt Spaans.
0: Het is echt Spaans, ja. Kan je erbij?
1: Gelukkig heb ik een heel lang snoer.
0: Het is alcoholvrij.
1: Cerveza.
0: En het is best lekker.
1: Het is in alcohol.
0: Het is vrij goed.
1: Hij ruikt iets bloemigs.
0: Ja. Maar hij is behoorlijk lager. Ja, er zit ook wel in de smaak die bloem trouwens.
1: Hij is inderdaad lager, ja.
0: Ja, lekker bittertje aan het einde. Goed bittertje.
1: Malta staat erbij.
0: Ja, als in...
1: precies. Ja. Werd even op het verkeerde been gezet.
0: Ja.
1: Nou, ik ga hem in de gaten houden. Wie weet kom ik er nog een paar tegen van deze brouwerij.
0: Ja. Ik heb geen idee wat ze nog meer maken. Maar...
1: Nee. Ik ga er zo
0: het zit trouwens in Noord-Spanje een hele goeie. Zoek ik op.
1: Ja.
0: Ik wil zeggen La Pirata, maar ik weet niet of dat nou de goeie is.
1: Ik weet dat er het een en ander zit. Zo.
0: Ja, komt zo jouw kant op.
1: Ja.
0: We gaan nu eerst Bokkenrijders draaien. Die spelen dus op Baruch Open Air.
1: Leuk.

0: Ja, dat was Fat Dog. Ik kende de band nog niet zo heel goed, maar ik heb het nu heel veel geluisterd, want ze spelen volgende week dus ook. En als ik aan het werk ben...
1: Gaat wel een feestje worden, denk ik.
0: Ja, dit wordt echt één groot feest. Maar als ik aan het werk ben, dan zet ik vaak de band op waar ik naar luister. Dus als ik deze band aan het mailen ben, pak ik dit erbij. Ja, in dit geval pak ik dan die Baruch Open Air 2026 playlist. En het gaaf, want dat gaat alle kanten op. Wat zo, bijvoorbeeld deze. Ja. Die is leuk om nu te doen. Ja. Als we toch alle kanten op gaan. Het Hellfish treedt op. Maar dit is Destined for Destruction van Hellfish. In de Angerfish remix. Ja.

0: Ja, Kak. Dit wilde ik gewoon afkondigen. De band Kak, van het album Kak. Helaas heet het nummer niet Kak. Is dat niet de chemische samenstelling van Kak?
1: Oh, Kak.
0: HCO97658.
1: Dat is het.
0: Dat is de chemische samenstelling van Kak natuurlijk. Ja.
1: Kak. Dat had ik zelf kunnen bedenken.
0: Ja, dus eigenlijk is dit, en ik heb trek.
1: Ja.
0: Behalve dat er niet exact hetzelfde woord staat.
1: Ja.
0: Jammer. Je luistert nog steeds naar de Vels Radio Show. Nu weer in het Nederlands. Want dat lult toch een stuk makkelijker.
1: Kak.
0: Ja. We noemen de bandnaam, hè? Of het nummer. De album.
1: En de vibe.
0: Ja, en de vibe. Nog een nummer. Tussen de 700 en 900.
1: Ik denk...
0: 760.
1: Ja. Weet je dat?
0: Ja,
1: kan je mijn gedachten lezen?
0: Ja, je morgen hoort je 60, dus...
1: Kak.
0: Nee joh. Hoe oud voel je?
1: 38.
0: Oké, ja.
1: Alhoewel, ik moet zeggen, ik begin nu één knie te kraken iedere keer als de trap oploopt. Dus is dat een voorteken van de aftakeling?
0: Ja, maar dat zou raar zijn, want ik heb het al vanaf mijn 15e.
1: Oh, niks aan de hand.
0: Nee.
1: Oké, ja, gelukkig.
0: Toepasselijke bandnaam, want het is vandaag donderdag. De band heet Thursday. Dus wat anders dan Kak.
1: Ja.
0: Ja. Application for Release from the Dream is een single. Ja. Van 2004, toen was het nieuw, toen heb ik het in de lijst gezet. Toen dacht ik van ja, leuk, gaan we draaien. Ik heb de band vroeger veel gezien. Gio speelt ook een hele hoop andere vette bands. Als zanger van Inke Dekker doet hij tegenwoordig optredens. Okay. United Nations, dat gaan we hierna verdraaien.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk vooral bekend worden van Thursday.

0: Na Thursday hoorde je United Nations. En ja, dat was exact dezelfde zanger bij de band.
1: Ik hoor het.
0: Ja, duidelijk toch?
1: Ja.
0: Ja. Dat album van Turnstile, Never Enough, is uitgekomen in versions. Er zat er echt een hele hoop crap op. Dat ik echt denk van waarom? Maar Angel Dust heeft het vetter gemaakt. Die ga ik nog even niet verklappen. Dying Fetus heeft het hardste nummer gedaan. Ja. Nou verklap jij het.
1: Oh, sorry.
0: Ja. Hayley Williams van Paramore heeft ook een versie gemaakt. Ja, dat is echt... Nee. Maar Dying Fetus, die is vet. H.G. Cook is vet. Al is dat ook wel zo'n rare versie, maar die vind ik wel heel tof. En ja. Elton John.
1: Is dat trouwens ook op King gedraaid?
0: Ja, Turnstile werd zelfs op Radio 2 al gedraaid, de Veronica.
1: Ja.
0: Dat is echt erg. Goed, erg goed, moet ik zeggen.
1: Het is een soort mainstream hardcore geworden.
0: Ja. Oorlezend hardcore.
1: Ja.
0: Ik ga toch die versie van Dull, van H.G. Cook, draaien. Want ik kan natuurlijk heel simpel voor die Dying Fetus of die Angel Dust gaan. Of...
1: Leg even uit, wie is H.G. Cook?
0: Ja, geen idee. Dat is een artiest. Die maakt Von Dutch H.G. Cook remix. Geen idee. Ik moet even zijn bio lezen. Britpop staat hier.
1: Oké. Okay.
0: Wordt voornamelijk geluisterd.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Voornamelijk geluisterd in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.
1: Wel ook laatst. En Australië. Per maand.
0: Wikipedia.
1: Kijk. Ik heb trouwens ook laatst geld gekregen van Spotify.
0: Alleen van Spotify?
1: Royalties. Nee, ook van anderen, maar...
0: Voornamelijk van Spotify.
1: Weet je hoeveel?
0: €3.
1: 50 cent. Ja.
0: Ja.
1: En ik kreeg vanmiddag een berichtje dat maandelijkse bedrag van Spotify gaat met de euro omhoog.
0: Ja, van, dan moet je er vanaf, hè, naar de
1: eigenlijk wel.
0: Cobus of ja. Tidal.
1: Ja. Van YouTube hadden we trouwens €5 of zo.
0: Oké.
1: Okay. Dus wordt al wat lucratiever.
0: Ja. Dat is echt een stuk beter. Wat ik even snel gekeken heb, H.G. Cook die heeft gewerkt met Charlie XCX, John C., Lady Gaga, Beyoncé. De grote namen. Het is vooral een producer dus, denk ik. Deze laat ik even openstaan. Trek ik wel weg. Maar ik vond deze versie ja, het meest irritante van die, al die rare...
1: Versies.
0: Ja. Ja. Uitgezonden natuurlijk Elton John, Dying Fetus en... Angel dus. Misschien dat toch die van Dying Fetus hier nadraait. Oh, wacht. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending, lieve luisteraars, vriendjes. Gaat snel, hè? Time flies. Dus, volgende week ben ik aan het werk. Hopelijk zet ik wel een herhaal uitzending erin. De week erop zijn we er weer met Arthur Stam.
1: Leuk.
0: Ja. Hopelijk kan hij het kanaal overkomen.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk altijd de vraag.
1: Dat is wel een voorwaarde.
0: Ja, want hij komt op de fiets.
1: Ja.
0: Ik hoop dat hij waterfiets heeft. En facebook.com/Velsradio Radio Show. @Velsradio op Instagram. En check natuurlijk ook Remain Untamed.
1: Doe dat.
0: En ik wens jou...
1: We gaan op tour in oktober.
0: Ja, een hele tour.
1: Dus met check veel
0: dagen vrij, omdat ze moeten herstellen.
1: Ja.
0: Dus ze zouden in principe gewoon een hele tour vol kunnen hebben. Gewoon 2 weken lang.
1: Als iemand ons een beetje kan masseren, dan kunnen we misschien wel wat meer op de rest doen.
0: Ja. Check ze uit, Remain Untamed. Morgen iedereen langs toeteren als je Stijn ziet. Want 160, dat word je maar 1 keer in je leven.
1: Miep, miep.
0: Dit is het laatste nummer van deze show voor vandaag. Dul van H.G. Cook, origineel van Turnstile. Ja, de remix door H.G. Cook. Origineel van Turnstile. En wat er ook gebeurt... Altijd blijven kwakken.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Gisteravond rende een kudde van 12 paarden de A9 op bij de Wijkertunnel. Dankzij politie en manegehouder Nicole konden ze snel worden teruggeleid naar hun eigenaar. Eén paard had het hek geopend. De paarden liepen tussen het verkeer door, maar er gebeurde geen ongeluk. In Velsen vereist een noodsteunpunt voor langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Bij grote storingen kunnen inwoners hier informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De pilot oefent samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en vrijwilligers, met nadruk op zelfredzaamheid thuis. De transferzomer bracht veel beweging bij Noord-Hollandse clubs. AZ versterkte zich met Stijn Racing, Kelvin Stenks en Wesley Hoed en behield sterkhouders. Ajax haalde Mark ter Stegen, Julian Brandt en Sofian Amrabat. Telstar verloor sterkhouders en huurde spelers. FC Volendam verkocht veel spelers, haalde oude bekenden terug en wil snel promoveren. Cecilia van Wil, voormalig wethouder van Beverwijk, woont nu op oude tuindersgrond, vlakbij waar haar opa woonde. Ze praat openhartig over haar familie, haar overleden man Tom en haar politieke teleurstellingen. Haar hond Moos, uitgezocht door Tom, is haar trouwe kameraad. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Gisteravond rende een kudde van 12 paarden de A9 op bij de Wijkertunnel. Dankzij politie en manegehouder Nicole konden ze snel worden teruggeleid naar hun eigenaar. Eén paard had het hek geopend. De paarden liepen tussen het verkeer door, maar er gebeurde geen ongeluk. In Velsen vereist een noodsteunpunt voor langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Bij grote storingen kunnen inwoners hier informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De pilot oefent samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en vrijwilligers, met nadruk op zelfredzaamheid thuis. De transferzomer bracht veel beweging bij Noord-Hollandse clubs. AZ versterkte zich met Stijn Racing, Kelvin Stenks en Wesley Hoed en behield sterkhouders. Ajax haalde Mark ter Stegen, Julian Brandt en Sofian Amrabat. Telstar verloor sterkhouders en huurde spelers. FC Volendam verkocht veel spelers, haalde oude bekenden terug en wil snel promoveren. Cecilia van Wil, voormalig wethouder van Beverwijk, woont nu op oude tuindersgrond, vlakbij waar haar opa woonde. Ze praat openhartig over haar familie, haar overleden man Tom en haar politieke teleurstellingen. Haar hond Moos, uitgezocht door Tom, is haar trouwe kameraad. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Gisteravond rende een kudde van 12 paarden de A9 op bij de Wijkertunnel. Dankzij politie en manegehouder Nicole konden ze snel worden teruggeleid naar een eigenaar. Eén paard had het hek geopend. De paarden liepen tussen het verkeer door, maar er gebeurde geen ongeluk. In Velsen vereist een noodsteunpunt voor langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Bij grote storingen kunnen inwoners hier informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De pilot oefent samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en vrijwilligers, met nadruk op zelfredzaamheid thuis. De transferzomer bracht veel beweging bij Noord-Hollandse clubs. AZ versterkte zich met Stijn Racing, Kelvin Stenks en Wesley Hoed en behield sterkhouders. Ajax haalde Mark Ter Stegen, Julian Brandt en Sofian Amrabat. Telstar verloor sterkhouders en huurde spelers. FC Volendam verkocht veel spelers, haalde oude bekenden terug en wil snel promoveren. Cecilia van Wil, voormalig wethouder van Beverwijk, woont nu op oude tuindersgrond, vlakbij waar haar opa woonde. Ze praat openhartig over haar familie, haar overleden man Tom en haar politieke teleurstellingen. Haar hond Moos, uitgezocht door Tom, is haar trouwe kameraad.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het